NPO Klassiek houdt je gezelschap in de nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in de nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Ik moest de auto aan de kant zetten omdat ik het zo wonderschoon vond. En ik wilde weten wat het was.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenden.
3: Toen dacht ik, dit is het. Dit is het.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
3: Oh, dat is zo'n bijzonder man. Ja, wie is die man?
1: Deze week is mijn gast, muzikant, performer, componist Guy Corneille.
0: Panorama Zondag, morgenavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
4: Ster. Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
7: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
6: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
7: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
8: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
9: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar, de kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag, leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
10: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het was opnieuw een zeer warme nacht in Nederland. Overal bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. In Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt het weeralarm nog. In andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rubio, spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden in brand. Daar kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog onderzoek naar. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet het in de knock-outfase opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
10: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
11: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
12: Ik hoor steeds diabetes mag er zijn, maar dat zal ze wel niet zeggen. Soms bij het schrijven van deze intro's tot het programma komt de inspiratie niet meteen. Zoals na een slechte nacht kan gebeuren. Dan kijk ik naar de muziek die daarna komt. En kijk nou, op vakantie bij het horen van een oud muziekdoosje van Deodat de Sévérac. En ik sta meteen op die vide-grenier, die rommelmarkt ergens bij Quimper in Bretagne. Trop cher, zei ik toen, anders was het mijn muziekdoosje geweest. Nu alleen een mooie herinnering.

0: Ja, lief hoor. Aan Café Lake was dat met Oulon entend une vieille boîte à musique. Dus waar men een oud muziekdoosje hoort. Uit En Vacances van Deodat de Severac. Mooi, dankjewel ook, Karel, voor deze inspirerende muziek.
1: Graag gedaan.
0: Het is zaterdag de 27 juni vandaag. Klok, klok, klok, klok, klok. Dat is de leukste kop vanochtend op de kranten. Op Trouw gaat over ons drankgebruik. Niet slikken, maar stikken op de meeste kranten. Stikstof kom je vrijwel overal tegen. Het stikstofbeleid is er, maar er is ook het einde van de crisis? Die vraag stelt de Volkskrant op de voorpagina. Het land gaat van het stikstofslot, dat belooft het kabinet volgens het AD. En de warmte, daarover gaat het op NRC. De hittegolf is ook een hittekloof volgens de krant. Want zonder geld hou je het niet koel. Meer uit de kranten en dan met name uit de magazines. Straks met Jeroen. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Hans.
0: Heb je al wat leuks gezien?
2: Ja, ik vind het wel leuk. Het open doen over je geld. Zijn we in Nederland niet zo ongelooflijk sterk in. Nee. Meestal willen we niet weten wat jij verdient of wat Karel verdient. Maar dat de Volkskrant Magazine zeggen ze van ja, maar je kunt er wel open over zijn. Ja. Want anders hou je een oneerlijk systeem in stand. Zeg gewoon dat je arm bent of dat je arme wortels hebt. En dan is dat een verklaring voor het feit dat je niet mee kunt komen in bijvoorbeeld wat er in de grote steden gebeurt op terrassen.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Nou, wat verdien je, Karel? Nee, dat gaat niet vragen. Karel, straks de soundcheck van het weekend. Heb je nog een leuk ding om mee te beginnen wellicht?
1: Nou, jij stuurde mij iets grappigs door.
0: Oh, ik heb iets leuks om mee te beginnen.
1: Uit de nieuwsbrief van het NRC.
0: Ja.
1: Over een partituur van Louis Andriessen, onze componist. Onze grote Nederlands componist. De stuk De Schat van Scharlaken Rackham naar het Kuifje album.
0: Ja, heerlijk.
1: En hij schreef dat voor kinderen in een Utrechtse muziekschool. Maar het leuke is, het is een grafische partituur. Dus niet, je hoeft geen noten te kunnen lezen. Dus hij schrijft een soort aanwijzingen. En hij schreef dat op een 9 meter lange behangrol. Zo, daar kan je nog wat. En wat ik ook wel leuk vind, dan geeft hij af en toe dus een tip over wat je dan moet doen. Speel een akkoord dat je moeder mooi vindt. Dus dat is wel echt heel leuk. Dus dat was grappig.
0: Ja.
1: En jij had daar nog een point achter over iets met behang en plakken.
0: Ja, toen dacht ik een soundtrack van welke componist zou jij achter het behang willen plakken. Maar dat is wel weer zo negatief. Dus dat
1: ja,
0: doen
1: dan
0: we niet.
1: Gaan we alleen maar muziek draaien die je niet
0: wil eigenlijk. Ja.
1: Dus we verzinnen iets anders voor de soundtrack
0: ja,
1: straks.
0: Ja, maar Andriessen kunnen we wel doen natuurlijk.
1: Zeker, mooi klein stukje van Andriessen.
0: Heel fijn. Welkom bij de ochtend.

Ja, dit schreef u wel op gewoon muziekpapier. Promenade uit de drie stukken voor de linkerhand. Compositie uit 1961 van Louis Andriessen. Je hoort het hier gespeeld door Ralf van Raat.

0: oboist François Leleux en het Chamber Orchestra of Europe met de air uit de suite voor orkest, derde suite van Johann Sebastian Bach. Ja, de air als een bescheiden briesje op een zompig warme zaterdag.
1: De soundtrack van je weekend.
0: Ja, dan kunnen we het daar ook wel in zoeken, natuurlijk weer in de warmte. Maar misschien kunnen we wel iets anders bedenken, Karel.
2: Ja, het heeft er deels mee te maken. Ja. Het is vandaag de Nederlandse Veteranendag. Mm-hmm. Alleen het programma is flink aangepast vanwege de hitte.
0: Geen parade.
2: Hè? Geen parade, nee. Je kan natuurlijk niet nu in vol ornaat door de zon gaan marcheren.
0: Die medailles worden ook heel heet, denk ik dan.
2: Inderdaad. Ja, dat brandt dan op je huid. Ja. Dus geen parade, wel Veteranendag. Aangepast programma. Maar wij paraderen hier op de radio vrolijk rond.
0: Wij gaan altijd door, hè?
2: Zo is het. Yes. De vraag is dus ook, met welke muziek laat jij ons paraderen? Of mogen we jou rond laten paraderen?
0: Ja, of welke muziek paradeert, wil je laten paraderen voor de rest van de luisteraars?
2: Precies, dus muziek in parade.
0: Heel fijn. De suggesties zijn welkom via de NPO Luisterapp. Heb jij zelf iets waarmee je wil beginnen nu?
2: Ik begin simpel met een kleine parade van Joseph Haydn.

0: Muziek van Haydn, een parade uit de sonate voor piano nummer 9 van Jozef Haydn. Dus gespeeld door Denis Kozoukin. En dat doet hij op het NPO Klassiek album van de week. Meer informatie over dat album beluister ervan. Dat kan allemaal via de site van NPO Klassiek. Ja, de NPO Luister app, die is voor al je muziek die je voor ons langs wilt paraderen. In het kader van de soundtrack van het weekend. Ja, Karel, je weet dat ik één stuk heb dat ik elke week wel wil draaien. En dat vandaag ook van toepassing is, vind ik zelf. Want voor ons langs, schietend van links naar rechts, voorbij, voor je er erg in hebt. Ja, mooier dan, dat kan je niet krijgen natuurlijk, dan The Short Rider in the Fast Machine van John Adams. Maar
1: ja, ik protesteer. Het is geen parade. Dat gaat te snel.
0: Oké, doen we het niet. Wat doen we wel?
1: Charles Ives, een Fireman's Parade.

0: De Fireman's Parade om Main Street van Charles Ives. Ja, dat krijg je ervan als je muziek op titel gaat uitzoeken en niet even beluisterd van voren.
1: Had ik even geen tijd voor.
0: Dan hadden we net zo goed de Short Ride in de Fast Machine kunnen draaien.
1: Excuses voor de luisteraar. Dit was een typische Ives waarin je van alles door elkaar laat spelen.
0: Ja, precies. Maar weet je wat, laten wij onze toevlucht nemen tot de suggesties van de luisteraars. Ja, want beter. Dat zijn er al heel veel die binnenkomen. Bijvoorbeeld... Een parade op de Danse des Sauvages van Rameau zie ik wel voor me, schrijft Genie. Ik vind het ook wel mooi.
1: Zie ik ook wel voor me.
0: Uit de Les Indes Galantes. Laten we die doen.

mag je me echt voor wakker maken voor Rameau. Ja, voordat er iemand bedenkt, dat ga ik ook echt doen. Doe dat nou maar niet. Dit was uit Les Indes des Galantes, die heerlijke Air des Sauvages. Een verzoek van Genie. Die hoorde het ook echt La Chapelle Royale onder leiding van Philippe Herrewegen. Nou, het loopt storm inmiddels met de parades die niet doorgaan. Maar wel muziek die paradeert door onze kamers of door onze luidspeakers. Bijvoorbeeld... Andries die schreef het volgende. Qua parade dachten wij aan de kanonenzong uit de Drei Groschen Oper van Weil. Soldaten wonen auf die Kanonen von. Ja, laten we die doen.

Dat we vanochtend met mensen van de fanfare in Heerjansdam oud papier ophalen. Dus een luchtig muziekje is wel gewenst. Dat hebben jullie al gedaan. Misschien alsnog een mooi stukje blaasmuziek ter bemoediging. Nou, daar zijn wij altijd toe bereid.

lagere saxofoonkwartet met de kanonensong uit die draaigroschenoper van Goodwill. Dank Andries voor deze suggestie. Hey Karel, eerder draaiden wij de air uit die derde orkestsuite van Bach. Daarover zegt Joris, nou frappant zeg, ik had al enigszins gedacht aan een stuk in verband met de hitte. En had air klaarstaan om als verzoek te sturen, ook al omdat

0: Brass United was dat, met een stukje pergolesi, een stukje blaasmuziek naar de mensen toe. Het is 7:50 inmiddels. Nou is het tijd voor het nieuwsoverzicht hier bij de ochtend. Ondanks het bestand hebben de VS een aanval op Iran uitgevoerd. Er zijn opslagplaatsen voor raketten, drones en kustradarsystemen aangevallen, meldt het Amerikaanse leger. Het zou gaan om vergelding voor een Iraanse aanval op een schip dat onlangs door de straat van Hormuz voer. Iran en de VS ondertekenden vorige week een voorlopig vredesakkoord, waarbij ook heropening van de straat van Hormuz deel uitmaakt. De burgemeester van Schravendeel roept de inwoners op om met respect met elkaar om te gaan. In het Zuid-Hollandse dorp is het sinds vorig weekend onrustig. Toen was er een vechtpartij waarbij volgens de burgemeester willekeurige asielzoekers werden belaagd. 4 mensen zijn door de politie opgepakt. Vanavond is er een demonstratie in Schravendeel aangekondigd. In Rotterdam zijn vannacht Kaapverdianen de straat opgegaan om te vieren dat hun nationale voetbalteam door is naar de volgende ronde op het WK. 5 van de spelers in het team van Kaapverdië zijn geboren in Rotterdam. In de stad woont, net als in Zaandam, een grote Kaapverdiaanse gemeenschap. Nog nooit is het zo warm geweest op de Wadden als gisteren. Terschelling meldde een temperatuur van 33,6 graden en dat is een record. Zelfs temperaturen van 30 graden zijn bijzonder op de Waddeneilanden, zegt het KNMI. De hoogste temperatuur in heel Nederland kwam gisteren net niet aan de 40 graden en werd gemeten in Limburg. En dat is dan weer geen record. Dan nog het weer van vandaag. Ja, aan het einde van de nacht viel hier en daar een buitje. Komende avond en nacht kunnen er wat zwaardere buien vallen. Verder is er veel zon. Het wordt warm met 28 graden aan de kust tot 38 in het oosten van het land. De noordoostenwind is zwak tot matig.
1: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

dat klinkt als een einde. Dat was het ook. Einde van de Sinfonia Concertante voor viool, altviool en orkest. Derde deel, presto. Ville de Franc op de viool, Maxime Rissanov, altviool en Arcangelo onder leiding van Jonathan Cohen. Altijd een leuke rubriek, die soundtrack, maar ik ben er niet zo goed in om iets te verzinnen, schrijft Diana. Nou, dat is niet zo erg, want er zijn heel veel anderen die dat wel zijn. Er komen heel veel suggesties binnen voor muziek die, je zou kunnen gebruiken om op te paraderen of die als een soort parade aan ons voorbij trekt. Vaak ook met parade in de titel. Bijvoorbeeld, even kijken hoor. Bedachten jullie van Don't Rain on My Parade van Barbara Streisand? Dat zou kunnen. Nog een stukje uit Parade van Erik Satie, schrijft Hans Franzen. Nou, het hoeft niet altijd met de parade in de titel te zijn overigens. Want Cunera schrijft, dag mannen, goedemorgen. Ik krijg meteen beelden van de teddyberenpicknick voor me. Die beren die met rugzakjes en mandjes lopend en deinend in cadans gezellig naar het bos gaan. Ja, leuk.

Henry Hall en his orchestra met de Teddy Bear Picnic. Ik moest meteen denken aan de Singing Detective lang geleden. Die serie bij de VPRO met allemaal van dit soort oud werk. Heerlijk. Dankjewel Cunera voor deze suggestie. Frank heeft er nog eentje voordat we zo naar de kranten gaan. Frank Bransen schrijft de processie van de edelen van Rimsky-Korsakov. Die werd vroeger bij ons op school gebruikt bij de diploma-uitreiking. Op het moment dat alle gediplomeerden de zaal binnenkwamen. Als het ware paraderend.

0: Nou, dan ben je wel echt geslaagd als dit gedraaid wordt op je de diploma-uitreiking. Deze processie van de prinses uit Mlada van Rimsky-Korsakov. Mooi, dank voor deze suggestie, Frank. Straks meer, eerst nu het krantenoverzicht. De magazine Jans heeft Jeroen voor niks zitten werken.
1: Ja, precies.
0: Begin jij maar.
1: Ja. Big Buur is watching you. Ik weet niet hoe het bij jou in de buurt is, maar in de buurt waar een AD-verslaggever woont, worden mensen die een paar keer langs de deurbelcamera lopen meteen bij de politie gemeld.
0: Oh.
1: Ja, er loopt hier sinds een week of twee in de nachtelijke uren een man voorbij met een North Face jas en capuchon op. Ik heb dit gemeld bij de politie, omdat dat hiervoor nooit gebeurde. Zo schrijft de bezorgde buurvrouw in de buurt-app.
0: Ja, waar begint dit en waar eindigt het, vraagt de verslaggever zich af. Die deurbelcamera's zijn bedoeld om te zien wie er aanbelt. Maar je kunt er ook mee controleren of de schoonmaker zich aan de afspraken houdt. En je buren, kinderen en al dan niet verdachte figuren mee in de gaten houden. In Amerika worden opnames van de deurbelcamera zelfs doorgespeeld naar de omstreden immigratiedienst ICE. Wie die man met die capuchon was trouwens, is nooit opgehelderd.
1: Waar zit het geheim van een goede docent? Tijdgeest van Trouw vraagt zich dat af onder het kopje Meester Staal, genoemd natuurlijk naar de leerkracht uit het boek van Theo Thijssen. Ik wil kinderen laten zien, je kunt veel meer dan je denkt. Blijf proberen, zeg ik altijd, aldus een docente in groep 4. Als het lukt, is het magie. Als het niet lukt, levert het ook iets op.
0: Kinderen houden ook van discipline, zegt een docente Engels op een VWO. Ik ben heel strikt, zegt ze. Het moet stil zijn in de klas. Als je dan ook nog stof behandelt die pubers interesseert, pak je ze zo in, zegt ze. Ze heeft het over Martin Luther King, de Eerste Wereldoorlog, Donald Trump. En het werkt. Een 15-jarige leerling noemt haar de GOAT. Huh? Ja, de grootste aller tijden.
1: Controversieel ja, maar in de grootste spermabank ter wereld, in het Deense Aarhus, is het business as usual. Daar krijgen mannen tot zo'n 67 euro per donatie. Binnenlopen kan zonder afspraak, maar liever niet op zaterdag. Vlak voor de lunch althans. Dan is het piekuur in de drie kleine kamertjes waar mannen in een potje ejaculeren. En dat gebeurt allemaal zonder maximum.
0: Ja, en daar zit het probleem natuurlijk. beschrijft NRC. Een Deense zaaddonor die een dodelijke mutatie bij zich droeg, verwekte 197 kinderen. Zeker 10 kinderen van deze donor kregen al kanker. Nu wordt ongelimiteerd doneren ook in Denemarken aan banden gelegd. De screening op mutaties wordt strenger en er is het voorstel om een maximum te stellen. Want zoals een ethicus zegt, het is niet niks als 200 kinderen je opbellen als ze 18 worden.
1: Een taboe-thema in een tijd dat geld niet op lijkt te kunnen. Althans, als je zo ziet wat er wordt stukgeslagen, bijvoorbeeld op een willekeurig terras. Eerlijk zijn over geld dat je eigenlijk niet hebt. Dat je niet kunt terugvallen op een financieel vangnet dat je vader of moeder heeft opgebouwd.
0: Mijn remedie was heel lang om te doen alsof ze niet bestonden, die kansarme wortels, schrijft Tatjana Almouli in Volkskrant Magazine. Maar nu is ze bewust open over haar financiële situatie, want, zo zegt ze, het gevoel van gezien worden, daar gaat het om. Praten over je geldstress. Dan valt de schaamte weg en wordt het, ze schrijft het tussen aanhalingstekens, gewoon een onderwerp tussen de andere levensthema's die je met anderen bespreekt. En tot zover de magazines.

Goedemorgen. Laten we Rogier van Otterlo nog een keer eren met Soldaat van Oranje, schreef Sylvia uit Arnhem. Ja, dank. 12 juli, de laatste Soldaat van Oranje, de musical. Die overigens, ondanks deze weersomstandigheden, weer wel gewoon doorgaat. Dat in tegenstelling tot Willem van Oranje, want die was gisteren en vandaag afgelast vanwege het afgegeven weeralarm van de KNMI. Dan een andere suggestie die gedaan wordt in de soundtrack van het weekend. Marga en Rob die schrijven een beetje een lang verhaal, maar ik ga het toch voorlezen. Stel je voor, je bent lid van de Koninklijke Garde van de Koningin van Sheba. En je loopt in het eerste rot linksvoor, waarbij je de pas en de maat aangeeft van de hele stoet die achter je loopt. Een hele parade dus. In die stoet in de draagstoel jouw koningin en in de verte in de buurt van de bossen van Ossenzeil zit hoogverheven op zijn troon koning Solomon zijn opwachting te maken. Heeft u misschien voor die soldaat een passend muziekje op de maat waarvan hij deze hele parade in gang kan zetten? Nou, dat hebben wij wel. Rob die voegt daar nog aan toe. Goedemorgen heren vanaf de naturistencamping. Waar kan je beter zijn met deze dagen, schrijft hij erbij. Twee suggesties. Het thema uit de film Fanfare. En The Arrival of the Queen of Sheba.

0: Met dank aan Ruud en Rob voor deze suggestie. The Arrival of the Queen of Sheba uit Solomon van Händel was dat. Die parade is het thema van onze soundtrack. En laat nou morgen ook een parade door Utrecht trekken. Dat heeft te maken met het conservatorium dat jarig is. Dat bestaat 150 jaar. Daar gaan we het rond 7:15 over hebben. En een boek van de week is er ook weer. Tegen de machine van Paul Kingsnorth. Daar vertelt Grietje Braaksma rond 8:50 meer over. En meer suggesties van jullie voor de soundtrack van het weekend. Heel graag. Tot zo.
1: De ochtend. NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée uit het archief. Concerten met sterallure uit ons 65-jarige bestaan. Dit keer speciale aandacht voor blokfluitist Erik Bosgraaf. Virtuoos in zowel nieuwe als oude muziek. Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister vanmiddag vanaf 14:00 naar de NTR Zaterdagmatinee. Hier op NPO Klassiek.
2: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg, laliquemuseum.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
5: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering voorgesteld aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft daar jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog binnen lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi en moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster.
2: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
4: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
7: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
6: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
8: Toen ik gistermiddag op het Leidseplein de koele fietsenstalling uitkwam en de warmte als een deken op me viel, moest ik denken aan juffrouw Scholte van Annie M. G. Schmid. Het zal niet de eerste keer zijn dat je het hoort deze dagen. Denk aan juffrouw Scholten, die is vandaag gesmolten, helemaal gesmolten op de Dam. Dat kwam door de hitte. Daar is ze in gaan zitten als je soms wilt weten hoe dat kwam. Ze hebben het voorspeld. Pas op juffrouw, je smelt. Maar ze was ontzettend eigenwijs. Als een pakje boter, maar dan alleen wat groter, is ze uitgelopen voor het paleis. En kon nog haar tasje, lag daar in een plasje. Alle kranten hebben het vermeld op de eerste pagina. Kijk het zelf maar even na. Ja, daar staat het. Kijk maar, dame smelt. Die arme juffrouw Scholten, helemaal gesmolten. Als dat jou en mij eens overkwam, laten we met die hitte overal gaan zitten, maar vooral niet midden op de Dam.

0: volop blaasmuziek deze dagen uit je radio. Vanmiddag tijdens het zaterdagmatinee hoorde je Erik Bosgraaf. Dit was Maurice Steger op de blokfluit met een deeltje uit een blokfluitconcert van Domenico Natale Sarri. Goedemorgen, het is zaterdag. En ik mag altijd op zaterdag graag de kranten doorbladeren. Zo rond deze tijd. De brievenrubriek van de Volkskrant viel me weer op. Daar gaat het over woorden die, ja, een beetje vieze woorden in de Nederlandse taal, die met het weer te maken hebben. Plaknacht is erg. Smeerpaal, die mag er ook wezen, ja. En een tip van een lezer die zegt, ja, hoe hou je het hoofd een beetje koel? Mijn tip voor individuele verkoeling is de volgende. Sluit je op in het toilet met een boek, laptop of tablet. Ga rustig zitten met de broek aan en trek elk half uur het toilet door. Het water in de stortbak is wel 10 graden koeler dan de omgeving en functioneert precies als het water in een radiator van een verwarming, maar dan omgekeerd. Het kost wat water, drinkwater, maar minder dan de kosten van een airconditioner. Ja, Karel, het is zomaar een idee.
1: Ik overweeg het even.
0: Ja, goed. Verder hebben wij in het kader van de soundtrack van het weekend veel parademuziek voorbij horen paraderen. Dat in verband met de Veteranendag. De parade daar gaat niet door. Maar wij laten veel muziek langskomen van links naar rechts door je speakers. Ga daar vooral mee door met die suggesties. Die draaien we ook dit uur nog. Verder hebben wij het over een andere parade straks rond 7:15. Want door Utrecht trekt morgen een grote muzikale parade. Dat is een idee van het conservatorium dat jarig is. Het bestaat 150 jaar. En een boek van de week krijg je rond 8:50 aanbevolen door Grietje Braaksma. En dat boek is getiteld Tegen de Machine. Welkom terug bij de ochtend.

Het scherzo uit Souvenir d'un lieu cher van Tchaikovsky was dat. Het Mahler Chamber Orchestra onder leiding van Daniel Harding. En een studente ooit van het conservatorium in Utrecht, Janine Jansen. Omdat het conservatorium jarig is, hebben we het zo over. Kamertje verder wordt gezongen door een studente, of werd gezongen, Tanja Cross.

0: Midden jaren 90 studeerde ze op het conservatorium van Utrecht Tania Cross. Je hoort haar hier met Ramon Valle op de piano in Non me mires ni miables van Ernesto Lecuona. Dat Utrechts conservatorium bestaat 150 jaar en dat viert het conservatorium dit weekend met een grote parade. Morgen trekken honderden muzici in een lange optocht dwars door het centrum van Utrecht. Een muzikaal cadeau aan de stad is het idee daarachter. En degene die het cadeau geeft met al die muzici, dat is directeur Jos Schillings. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het is dit hele studiejaar natuurlijk al een jubileumjaar. De geschiedenis van het conservatorium gaat zelfs terug tot 1875. Ja, was de tijd er toen rijp voor een conservatorium? Kennelijk wel.
1: Ja, in Nederland waren de conservatoria op dat moment zeg maar aan bod om te ontstaan. En ook in Utrecht. En dat heette toen bij ons een toonkunstmuziekschool. Mm-hmm. Hoe mooier kun je het niet krijgen.
0: Ja.
1: En de muzici in de stad die er waren, de professionele muzici die in het orkest zaten van Utrecht, die vonden dat wel op zijn plek om daarmee te starten.
0: Ja, ik noemde net al twee namen van mensen die gestudeerd hebben. Daar Jenny Jansen, Tania Cross. Straks hebben we nog Remy van Kesteren. De lijst is natuurlijk eindeloos. Wat zijn nou de namen? Elke student is je lief, dat snap ik. Maar zijn er namen die eruit springen wat u betreft?
1: Nou, deze namen die springen er al sowieso uit. En dat was net ook mooi te horen. Maar ik wil zeker ook wel een paar namen daaraan toevoegen. Bijvoorbeeld Herman van Veen.
0: Oh ja.
1: Toch ook een oud-student van het conservatorium van notabene de klassieke afdeling. En misschien is dat ook wel karakteristiek voor het Utrechtse conservatorium. Je begint met je muzikale ontwikkeling en je gaat dan ook ontdekken wat er allemaal meer in de wereld is. En in die zin bijvoorbeeld is Remy van Kesteren ook een voorbeeld. Ook hij als klassiek harpist opgeleid, maar vervolgens ook weer keuzes gemaakt die in andere muzikale genres thuis horen.
0: Ja, ja. Is dat inderdaad een kenmerk van Utrecht? Onderscheidt het zich op die manier van andere conservatoria?
1: Het is in ieder geval een streven wat wij hebben. Over die onderscheiding, daar laat ik de geschiedenis een uitspraak doen.
0: Ja.
1: Maar wij vinden eigenlijk dat onze studenten ook, we noemen dat tegenwoordig dan maker moeten zijn.
0: Mm-hmm.
1: Dus zoeken met onze studenten steeds naar aan de ene kant de technische ambachtelijke bekwaamheid die erbij hoort, maar vervolgens ook, wat wil je nou eigenlijk muzikaal vertellen? En dat kan betekenen dat je je muziek zoals Janine op het allerhoogste niveau weet te interpreteren.
0: Ja.
1: Maar het kan ook betekenen dat je stappen zet richting arrangement, richting compositie, richting dus zeg maar het breder vertalen van je muzikale kwaliteiten.
0: Ja, kortom, nadat het conservatorium de basis is daar gelegd, daarna ligt de wereld voor je open eigenlijk, hè? Ja.
1: Precies. Ja. En de muzikale wereld is tegenwoordig zo breed. Je moet je onderscheiden. En dat betekent dus ook dat je wat dat betreft soms je eigen niche moet creëren.
0: Ja, ja, laten we even kijken naar die wereld van tegenwoordig. Want het staat natuurlijk ook wel onder druk. Hè? Druk op hoger onderwijs, op studenten, op de cultuursector. Dat gaat ook maar door. Wat merk je daar als conservatoriumdirecteur van?
1: Nou, je hebt ermee te dealen. Uiteindelijk is de zin die je net uitsprak, dat gaat ook maar door. Het is van alle tijden, zou je kunnen stellen. Het is niet nieuw dat je gewoon ook als conservatoriumdirecteur, maar zeker als muzikus, te maken hebt met de omstandigheden waarin de samenleving jouw vak waardeert. En er zijn betere tijden, er zijn wat slechtere tijden. Maar over het algemeen heb je te maken met die omstandigheden en zul je daarna moeten gedragen.
0: Ja.
1: Dat betekent bijvoorbeeld dat je je ondernemerschap op orde moet hebben.
0: Ja.
1: Je moet weten waar je en hoe je jezelf in de markt kunt plaatsen.
0: Ja, en dat leer je ook op het conservatorium tegenwoordig.
1: Daar begin je in ieder geval op het conservatorium mee. Dat leer je natuurlijk gewoon allengs in de praktijk. Je voelt dan vanzelf wel aan en soms iets meer dan voelen wat het is om jezelf over het voetlicht te krijgen. En dat is geen sinecure voor muzici, gezien het feit dat er zoveel muzici ook internationaal zijn die in Nederland ook de podia willen bespelen.
0: Ja, en dan is het natuurlijk ook hopen dat er genoeg aanwas is van nieuwe studenten die komen, zodat, ik bedoel, de basis wordt ook gelegd op muziekscholen en mensen die dan doorstromen eventueel naar het conservatorium. Ik wil nog even naar de parade van morgen, want daar hebben we tenslotte ook, dat is de aanleiding om met u te spreken. Morgen mag heel Utrecht mee feesten. Hoe gaat die parade eruit zien? Is het gewoon één lange stoet door de stad? Of?
1: Het is een stoet. Door de stad is het misschien een wat overdreven schets. We beginnen bij de Domtoren en we eindigen op de Mariaplaats.
0: Dat zal ongeveer
1: 400 meter zijn.
0: Ja.
1: Maar dat is wel de intentie. Iedereen die er dan is, mag ook meedoen.
0: Hmm.
1: En we hebben muziek op een dusdanige manier gearrangeerd van Jacob van Eyck, dat dat ook kan. Dus je kunt je op dat moment gewoon direct aansluiten, zingend, eventueel spelend, bij de mensen die op dat moment de muziek al, zeg maar, voorbereid hebben.
0: Ah ja, ja.
1: En van harte welkom.
0: Ja, van harte welkom. En nog even één dingetje, want die schat van Scharlaken Rackham van Louis Andriessen, die klinkt ook weer, hè?
1: Ja, dat is dan de herpremière van een werk wat in 1970 door Louis is geschreven voor de muziekschool van Utrecht. Toen bestond de muziekschool een x-aantal jaren. En wij kwamen dit werk weer tegen. Het kwam op ons pad, zullen we maar zeggen. En we gaan met veel plezier dat werk in onze Fentener van Vlissingenzaal morgen gaan we het laten klinken.
0: Ja.
1: Het is een herpremière, zoals ik zei. En we zijn heel benieuwd hoe dat weer uiteindelijk vanuit een grafische partituur, dus het is niet heel specifiek voorgeschreven hoe het moet klinken, hoe dat tot klinken komt. En ook daar zit heel veel improvisatie en interpretatie in het moment.
0: Precies, de geest van het conservatorium. Muziek vanuit een behangrol,
1: klopt.
0: Zo kan het. Fijne dag morgen met die parade. Dankjewel, directeur Jos Schillings van het conservatorium in Utrecht.

Nog een oud-student van het conservatorium in Utrecht. Remy van Kesteren hier op de harp. Met Amber van het album dat hij wijde aan The Red Turtle, de film. Hij was laatst nog op Oerol met die sensationele voorstelling of concertvoorstelling Threads. Die gaat ook komend seizoen het theater in. Houd dat in de gaten. Terug naar de parade. Ja, de parade niet van het conservatorium, maar de parade uit de soundtrack van het weekend, waar wij om 7:15 mee begonnen. Veel suggesties zijn al voorbij gekomen. Jeannette die schrijft een, ja, ik vind het een leuk onderwerp. Ik heb er nog wel eentje. Nino Rota uit Fellini's Otto e Mezzo, de Passerella. Doen we.

0: La Passerella di Otto e Mezzo van Nino Rota voor de film van Fellini. Dank Jeanette voor deze suggestie. Het is 8:30. Tijd voor het nieuws hier bij de ochtend. Grote energiebedrijven zeggen baat te hebben bij een vriendelijker betaalbeleid. Waar klanten die hun rekening niet snel genoeg betaalden vroeger al snel een incassobureau achter zich aankregen, wordt de klant nu gebeld. Soms volgt een huisbezoek over een betaalregeling of schuldhulptraject. Energiebedrijf Eneco zegt op de website nu.nl dat het nieuwe beleid iets aan tijd kost, maar dat de traditionele harde aanpak meer kostte. Israël en Libanon sluiten een nieuw akkoord. Ze zijn het erover eens dat Israël zich grotendeels terugtrekt uit Libanon. Wel blijft het Israëlische leger aanwezig in een gebied in het zuiden van Libanon, totdat Hezbollah daar ontwapent. Het nieuwe akkoord kwam tot stand in Washington, waar de Amerikaanse minister Marco Rubio van Buitenlandse Zaken het presenteerde. Hij noemde het een belangrijke stap richting vrede tussen Israël en Libanon. Justitie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar kinderhandel op de populaire tweedehands website Vinted. Het onderzoek komt er nadat verschillende gebruikers melden dat speelgoed werd aangeboden met gewichten, leeftijden en lengtes die ook van kinderen zouden kunnen zijn. Vinted zelf zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor kinderhandel en dat het gewoon om speelgoed gaat. Een winkel in België heeft de afgelopen warme nacht de deuren opengesteld voor mensen die daar wilden overnachten. Op beelden is te zien dat een aantal mensen in Kessel, Loo, dat is vlakbij Leuven, hun slaapmatjes tussen de meubels uitrolden. In België is het, net als in Nederland, bijzonder warm. Ja, een nachtje in een... Ja, dat moet kunnen. Dan het weer. Veel zon en warm. Met 28 graden aan de kust tot 38 in het oosten van het land. Vanaf het begin van de avond kunnen flinke onweersbuien ontstaan. Morgen is er dan meer bewolking, ook wel wat zon. En wordt het maximaal 30 graden.
1: De ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

menuet uit de vijfde van Schubert was dat. The City of Birmingham Symphony onder leiding van Edward Gardner. Ik heb hier een boek van de week. Nou, ik heb hier een boek en dat is toevallig het boek van de week. Tegen de machine van Paul Kingsnorth. Laat ik een klein fragment voorlezen om je een idee te geven. Het is de moeite waard om even stil te staan bij de enorme, niet eerder geziene verandering die zich in de afgelopen eeuw heeft voltrokken in het menselijk leven. Net als bij andere trends als bevolkingsgroei, CO2-uitstoot en ontbossing, waar onze soort zich een weg brandt door miljoenen jaren aan verkoolde dinosauriërs en letterlijk een imperium vestigde op hun botten. In 1900 leefde zo'n 12% van de wereldbevolking in de stad. In 2050 is dat bijna 70%. Ik weet niet of dat nou echt een idee geeft van het boek. Het is de ondertitel Een zoektocht naar menselijkheid in een tijdperk van technologie. Gelukkig hebben we Grietje Braaksma om dat straks verder toe te lichten.

0: Ik vond het mooi. Ik hoop jij ook. Toendra was dit van Ola Yellow met hemzelf aan de piano. En Tenebrae onder leiding van Nigel Short. Tegen de Machine van Paul Kingsnorth. Ons boek van de week. Daar ga je meer over horen zo dadelijk. Nee, nu van Grietje Baaksma. Grietje, goedemorgen.
1: Dag Hans, goedemorgen.
0: Boekverkoper Pursan. Deze Tegen de Machine, of deze Paul Kingsnorth. Wat is zijn verhaal?
1: Nou, wat zijn verhaal is, hij was een milieuactivist, een hele fanatieke milieuactivist. Mm-hmm. Maar daar is hij wat van teruggekomen, omdat hij ook zag ook dat daar het grote geld een rol speelt. Hij heeft zich teruggetrokken op het Ierse platteland en is eigenlijk al 30 jaar bezig met dit boek. Waar gaat dit boek over?
0: Yeah.
1: Zei je in het eerste uur al die controle, we leven in een maatschappij waar de technologie langzaam voortschrijdt en soms heel snel. Mm-hmm. En hij vergelijkt dat met de machine. En die metafoor, daar kon ik me heel erg in vinden, Hans. Want ik heb het boek, het is pittige kost, maar ik heb het boek verslonden omdat er zoveel in staat wat ons tot nadenken moet stemmen.
0: Ja, ja. Wat is de gedachte die jij bij jou vooral is bijgehangen?
1: Nou, vooral dat het voortschrijdende kapitalisme, waarbij een aantal zeer rijke mensen exorbitant rijker wordt. Mm-hmm. Eigenlijk over onze hoofden. Een Elon Musk die denkt van, nou weet je, als we de aarde hebben opgebruikt, gaan we toch gewoon naar de ruimte.
0: Gaan we weg. Ja.
1: En dan gaan we weg. Mm. Maar dan denk ik van, maar denk je nou werkelijk dat de aarde die ons zoveel geeft, dat je die één op één over kunt zetten naar een andere planeet? Mm. En wat Kingsnorth doet, is een warm pleidooi houden voor, zorg eens dat we weer meer verbonden raken met de natuur en met alles wat de natuur ons geeft.
0: Ja.
1: En wat jij ook zei, hè, over het leven in de stad. We vervreemden van voedsel, we vervreemden van onze wortels, we vervreemden van onze geschiedenis. En dat laat hij in dit boek heel duidelijk zien, wat ook de gevolgen daarvan zijn.
0: Ja, ja. En dan geeft hij ook een duidelijk advies. Ja, dichter bij de natuur, maar ja, hoe doe je dat?
1: Ja, nou inderdaad. En wat ik ook goed vind van het boek is dat hij is niet moralistisch en hij kijkt ook naar zijn eigen gedrag. En hij zegt, dit boek schrijf ik op mijn laptop. Dat stuur ik naar mijn redacteur via het web. Mm-hmm. Hij is ook kritisch naar zichzelf. Maar ik denk dat vooral het geluid dat we kritisch moeten zijn bij alle nieuwe ontwikkelingen. En dat hij ook zegt van, al die grote datacenten, waar is dat eigenlijk voor
0: waanzin
1: nodig?
0: Ja,
1: waanzin. Hij maakt het een vergelijking met het bibliotheek van Alexandrië. En daar de informatie en wat we nu 320 keer meer aan data hebben. Wat gaan we daarmee doen? Hmm. Nou, volgens mij helemaal niks.
0: Nee.
1: Maar inderdaad, controle, controle, controle. Het is een heftig boek, Hans. Maar het is ook een boek waar ik nog heel veel maanden op ga kauwen.
0: Het handboek voor dwarsdenkers in het technologische tijdperk. Dat staat op de achterkant. Dit boek,
1: ja.
0: Tegen de Machine van Paul Kingsnorth. We hebben één exemplaar van dit boek van de week dat we weg mogen geven van de uitgeverij Uniboek. Nee, Kok Boekencentrum. Dat één exemplaar kun je bemachtigen als je een berichtje stuurt, als je er interesse in hebt, naar de gratis NPO Luister app. Of je mag mailen, dat ook natuurlijk, naar deochtend@kro-ncrv.nl. Laat vooral ook weten waarom je dat boek graag zou willen lezen. Dankjewel Grietje voor dit vlammend betoog. En tegen Karel zou ik willen zeggen, tegen de machine. Ja, Short Ride in a Fresh Machine was natuurlijk hier helemaal op zijn plek geweest. Maar dat gaan we niet horen, hè?
2: Nee.
0: Wat gaan we wel horen?
2: Een prachtig adagio voor cello en orkest van Woldemar Bargiel.
0: 7 minuten de tijd om te reageren op het boek van de week.

Steven Isserlis was de solist op de cello bij de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen in het Adagio voor cello en orkest van Woldemar Bargiel. Laatste kans om nog te reageren op Tegen de Machine, het boek van Paul Kingsnorth, ons boek van de week. 2 minuten de tijd, deze muziek van Philip Glass.

0: Katja Labek met Helen's Theme uit Candyman van Philip Glass. Het boek van de week van Paul Kingsnorth tegen de machine. Er is veel op gereageerd. Dank voor alle reacties. En we hebben één iemand uitgekozen die het boek binnenkort kan verwachten. Dat is Maya, die schrijft: beste Hans, ik zou het boek over dwarsdenkers graag winnen voor mijn dochter. Die is intensief bezig met dit thema als voorbereiding op haar eindfilmdocumentaire voor de AKU. Het verbinden met de natuur en hoe wij dit zijn kwijtgeraakt. Ik denk dat dit een fantastisch boek is dat daarbij past. Ik zou het haar graag geven. Maya, we zorgen dat het naar je wordt opgestuurd. Veel plezier daarmee. Dank voor alle reacties. Dank sowieso voor het luisteren, want we zijn bijna er doorheen. Ik krijg nog een leuk berichtje van... Even kijken, waar was het nou? Ja, we hebben een raadsel opgelost, Karel. Maar ik ben het berichtje kwijt. We stonden nou ook weer over de picknick, de teddybears picknick. Ja, oh Anita. Hier. Anita, die schrijft... ik heb nooit kunnen achterhalen welk muziekje uit de babymuziekdoos klonk. Nu 39 jaar later gebruiken we het weer voor de kleinkinderen. En eindelijk vanochtend het antwoord Teddy Bears Picnic. Fijn dat we dat hebben opgelost. Fijn.
1: Zo zijn we voor alles. Voor al je vragen en geheimen en raadsels.
0: Zo is dat. G.R. Wolf gaat zo verder met Musica Religiosa. Fijn weekend. Tot een volgende gelegenheid. En bij alles, hou het hoofd vooral cool, want dat is belangrijk deze dagen.
2: Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, de special van klavecimbal tot concertvleugel. Pianisten Andrea Vasi en Rembrandt Frerichs duiken samen met Cecile Huyne in de geschiedenis van de toetsinstrumenten. Van klavecimbal tot concertvleugel. Morgen vanaf 4:30 in Discotabel, hier op NPO Klassiek.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Ster. Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
5: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
10: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Citydijkers met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt de waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje. En op de Waddeneilanden code geel. Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en komen de microplastics uit die kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede moet zijn. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi en moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien. Dat volgt met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Ster. Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
4: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
3: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
5: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
6: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
7: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
6: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: NPO Klassiek. EO. Musica religiosa. Met Gerja Wolf.

De aria Ein ungefärbt Gemüte uit de gelijknamige kantate 24 van Bach. Ungefärbt Gemüte, dat betekent zoveel als een zuiver gemoed. Uit een minder bekende kantate van Bach, gecomponeerd voor morgen, de vierde zondag na Trinitatis. Fijn dat je luistert naar Musica Religiosa op deze zonnige en ja, nu alweer warme zaterdagochtend. Ik zat net nog even buiten met een kop koffie, het was 8 uur in de ochtend en al 26 graden. Nou ja, we hebben hier een mooi uur voor de boeg met muziek uit onder andere Estland, Engeland en IJsland. Ik hoop dat het je wat verkoeling brengt. Morgen dan wordt in veel kerken Psalm 89 gelezen. De psalm slingert tussen aanbidding, twijfel en het is ook nog eens een smeekbede. Niets menselijks is de psalmist vreemd en misschien hou ik daarom wel zo van de psalmen. Huub Oosterhuis hertaalt de laatste vers als volgt. Jij was, jij zal, jij bent onze kracht om de weg te gaan. Aan te durven de dag, de middag, de donkere nachten.

0: Psalm 89 op muziek van Swelinck en gezongen door het Gesualdo Consort Amsterdam onder leiding van Harry van der Kamp. Ja, we gaan naar Estland, naar een componist die voor mij nieuw is. En gelukkig, Frank de Munnik, jij staat hier naast mij in de studio.
1: Ik ben weer paraat.
0: Je bent er weer, gezellig, fijn dat je er bent. En vertel eens, van waar deze keuze?
1: Nou, hij is leraar geweest van Arvo Pärt. En Arvo Pärt is een bekende componist, ja, een grote naam inmiddels. En dan ben ik altijd wel benieuwd, waar hebben dit soort mensen nou de inspiratie vandaan? Wie heeft hun muzikale opgevoed? Mm-hmm. Vooral ook omdat ik had zelf ook een leraar geschiedenis ooit op de middelbare school. Die heb ik ook uitgenodigd bij mijn eindexamen op de kunstacademie. Van, jij hebt zoveel voor mij betekend met jouw lessen en jouw enthousiasme waarover je, ja, waar je eigenlijk tekeer ging in de lessen. Dat jij moet daarbij zijn. En ik vind het heel erg leuk om steeds bij componisten te kijken van, wie zijn hun leraren geweest?
0: Ja.
1: En bij Viljo Tormis hoor je het. Dat hij inderdaad iets heeft doorgegeven. Ja. Iets van, Tormis was zeer geïnteresseerd in de volksmuziek van Estland. Daar heeft hij ook veel bewerkingen van gemaakt. En een soort slierten volksmuziek hoor je ook in deze muziek.
0: Mooi. Ik zou zeggen, laten we lekker gaan luisteren.

0: stuk heette Ik had drie prachtige woorden van de Estse componist Veljo Tormis. Ja, Brunilde zegt op de NPO Luister-app, wauw, wat mooi. Nooit van gehoord, graag meer. Nou, Frank, je weet wat je te doen staat.
1: Werk aan de winkel.
0: Yes.
1: Nou, Brunilde, ik zou nog even blijven luisteren, want straks...
0: Letland, hè?
1: Muziek, muziek in IJsland.
0: Ja, geweldig.
1: Wonderschoon.
0: Nou, zeker blijven luisteren. We gaan eerst naar Engeland, want bij John Rutter denk je al gauw aan zijn warme toegankelijke melodieën. En ze zijn heerlijk om te zingen. Met de hymne To the Creator of Light brengt hij een ode, een eerbetoon aan de beroemde componist Herbert Howells. Maar ook aan de rijke eeuwenoude Engelse koortraditie.

0: Wauw, mooi. Een ochtendpastorale uit Letland van Peteris Vasks. En zijn muziek gaat vaak over de strijd van mens en natuur. Over de schoonheid, maar tegelijkertijd ook de dreiging van diezelfde natuur. En ga je vanuit Estland zo'n 2300 kilometer naar het westen, dan kom je in IJsland.
1: Via Twente.
0: Via. Mocht je willen, Frank.
2: Alle wegen leiden door Twente.
0: Ja. Hey, en we gaan zo naar muziek luisteren van Victor Orni Arnason en Alfeidu Erla Gwomondottir.
2: Wat doe je dat toch mooi.
0: Echt de hele week op geoefend.
2: Ja, je hebt echt geoefend. Hè? Dat...
0: Ja, vertel eens even. Wat kunnen we verwachten?
2: Ja, de muziek die ik helemaal niet kende. En dan ben ik bezig met het samenstellen van dit programma. En dat gaat eigenlijk een soort hinkstapsprong. Dan zoek ik iets op en dan kom ik iets tegen, dat ken ik helemaal niet. Tik ik het even aan, hoor een paar seconden en dan weet ik eigenlijk al genoeg van... Mm-hmm. Oh ja, dit gaat heel mooi in de flow daar naartoe en dan gaat daar naartoe. En je voelt het ook al gewoon lichamelijk van, ja. Oh, dat gaat kloppen. Dus dan denk ik, oh, weer wat ontdekt.
0: Ja, en volgens mij die slierten waar jij het net over had, die horen we in deze muziek ook vooral terug.
2: Ik denk het wel, ja.

0: prachtige klanken, flarde muziek uit IJsland van sopraan Alfeidur Erla Guðmundsdóttir en pianist Viktor Orri Arnason. En ze werden begeleid door het Reykjavik Orkest. Dank voor die keus, echt prachtig.
1: Heerlijk, hè?
0: Ja, echt verkoelend. Ja. Ik heb een beetje...
1: Oh.
0: Ja.
1: Zo had ik het nog niet gezien, maar... ik vind het echt heerlijke muziek, mooie muziek. En het is onbekend. Ik denk, ja... Maar niet lang meer.
0: Nee, zeker niet. En we gaan ook, als ik het goed heb, naar een onbekende Chopin.
1: Ja, die ze bestaan, de onbekende Chopins. Nee, je hebt de befaamde reeks Nocturnes. En meestal hoor je dan de eerste drie of de eerste vier. Maar een van de laatste, die vind ik zo ongelooflijk...
0: Mooi.
1: Ja, want het is gewoon mooi. Het is allemaal van die
0: doet het tekort.
1: Het is bijna alsof ik naast Chopin op de pianokruk zit en hij vertelt mij een verhaal.

Pianist Alessandro Deljevan. Hij speelde een deel uit Nocturne 17 van Chopin. En er wordt inderdaad gereageerd op de app. Prachtig, die IJslandse muziek en daarna deze onbekende Chopin. We gaan terug naar Engeland, naar Carenza Briggs. Hedendaagse Engelse koormuziek.

0: Leid mij vriendelijk licht. Ik vraag niet om te zien wat in de verte ligt. Eén stap is voor mij genoeg. Je hoorde de 16 onder leiding van Harry Christophers met muziek van Carenza Briggs. En we zijn ermee aan het einde gekomen van Musica Religiosa voor vanochtend. Dank aan jou, Frank. Fijn dat je er weer bij was.
1: Graag gedaan.
0: En jouw licht kon laten schijnen.
1: Gezellig hier. Ja, tuurlijk.
0: Ja. En zometeen na 10 uur een Goedemorgen met. En dat is met radio- en podcastmaker Botte Jellema. En jij staat hier al naast me, Botte. Welkom.
2: Ja, goedemorgen.
0: Kun je al een klein tipje van de sluier oplichten voor de komende 2 uur?
2: Ja, dat vroeg je me net. Kun je er straks iets over vertellen? En toen dacht ik, ja, het is zo'n heel gemixte zak met allemaal verschillende muziek die in mijn leven een belangrijke rol heeft gespeeld.
0: Ja.
2: Maar er komen een paar mooie aria's ook nog voorbij.
0: Mooi. Lekker blijven luisteren dus naar een Goedemorgen met. Zometeen na het nieuws van 10 uur. En tot die tijd hoor je nog een kleine flart van Johann Christian Bach. Heel graag tot volgende week.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, uit het archief, concerten met sterallure uit ons 65-jarige bestaan. Dit keer speciale aandacht voor blokfluitist Erik Bosgraaf, virtuoos in zowel nieuwe als oude muziek. Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister vanmiddag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée, hier op NPO Klassiek.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliquemuseum.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt bijvoorbeeld een plusje knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot dat model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend vroeg brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand en het zorgde voor veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. En afgelopen donderdag op vrijdagnacht zijn 1,6 miljoen mensen wakker gebleven om naar Nederland-Tunesië te kijken. Blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Het derde WK-duel van Oranje begon om 1 uur 's nachts. Bijna iedereen die inschakelde keek ook naar de tweede helft. Ondanks het tijdstip was het best bekeken programma van de dag met deze 1,6 miljoen kijkers. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht volgt vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
2: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
4: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
5: Mart, wat ga je doen?
6: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
7: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
0: NPO Klassiek. Tros.

0: Een goedemorgen met
1: Botte Jellema. Luisteraars van deze zender kunnen hem kennen van reportages voor NTR Podium, De Ochtend. Of van de podcast over 100 jaar Nederlandse Bachvereniging. Botte Jellema wordt geboren in 1977 in Sneek. En is afgestudeerd in de communicatie- en informatiewetenschappen. En ingenieur in de bedrijfskundige informatica. Maar bovenal is hij journalist, radiomaker en podcaster. Met een brede interesse en een open blik. De podcast De Eeuw van de Amateur, waarin de regenboogvlag vrolijk wappert, werd 2 keer bekroond met een Dutch Podcast Award. En als maker van het Eerste Uur maakt hij biografische documentaires voor het NPO Radio 1-programma Wat Blijft. Zelf speelt hij gitaar en schrijft hij zijn eigen muziek voor zijn popband Pop Dorian. Vanochtend presenteert hij zijn favoriete klassieke muziek in een Goedemorgen met Botte Jellema.

Ja, goedemorgen. Gisteravond was ik in Den Bosch, in de Verkadefabriek in Den Bosch. En daar speelde Claudia de Breij al een try-out van haar oudejaarsconferentie. En in die hitte was het een oase van koelte daar in Den Bosch. Het was eigenlijk een heel goed moment om even na te denken over dat het ooit ook wel weer eens kouder zal worden. En zo zijn we natuurlijk ook een beetje bij de kerst aangekomen. Waar de notenkraker thuis hoort en waar deze dans van de suikervee thuis hoort. Eerlijk gezegd had ik hem eerder al uitgezocht dan dat ik wist dat het zo ontzettend heet zou worden op deze dag. Want ik vind het gewoon ongelooflijk mooi. Die harmonieën in die celesta. Een heel bijzonder instrument. Ook in de klassieke muziek hoor je hem eigenlijk bijna nooit. En wat heeft Tchaikovsky dat toch mooi gedaan. En bovendien, het is vandaag Roze Zaterdag. En Tchaikovsky was queer.

Dat was een pianotrio van Leonard Bernstein, deel 2, à la Marzia, door het Neues Münchener Klaviertrio. En de reden om dat uit te kiezen is omdat dit jaar is het eigenlijk een heel bijzonder jaar voor de regenboogfamilie in Nederland. Want we vieren deze zomer World Pride in Amsterdam. Normaal is de Canal Parade en alles wat daarbij hoort in Amsterdam al een gigantisch evenement. Maar nu komen de mensen over de hele wereld. Ze verwachten echt heel veel mensen daarbij. Het wordt een groot feest. En vandaag is het ook al een beetje feest. Misschien nog niet per se in Amsterdam, maar wel in Noordwijk. Want daar wordt de Roze Zaterdag gevierd. En op een warme dag als vandaag, want ja, het wordt vandaag nog steeds heel erg warm. Waar zou je liever willen zijn dan aan het strand met heel veel leuke mensen met mooie kleren aan, die leuke muziek aan het draaien zijn en een goede tijd hebben. En dat lekker aan zeeën bij Noordwijk. Dat lijkt me fantastisch. Goed, in de ochtend ben ik in ieder geval hier nog eventjes bij u. De reden om dit ook te kiezen is omdat over een maand in het kader van die World Pride in het Concertgebouw in Amsterdam een prachtig concert is. Dat een regenboogconcert is daar. En Harriet Krijg en Friends die spelen dan een rainbow van romantische muziek, zoals ze het zelf noemen. Daar worden werken van queer en queer-friendly componisten gespeeld. Tchaikovsky uiteraard. Bernstein uiteraard. En ook Schubert en Barber en Ethel Smith en Henriette Bosmans. Ja, Henriette Bosmans. Het ontbreekt nu aan de tijd om het allemaal uit te leggen. Maar dat was ook een vrouw. Wat een verhaal. Ja, het zal op Radio 4 vast een keer voorbij komen in deze tijd. Goed, dat concert is over. Even kijken, is vandaag de 28e? Nee, nog niet, toch? Of wel? Nee, 26. Nee, 28. Ik ben het even kwijt. 27. Dus over een maand en een dag is dat in Amsterdam in het Concertgebouw. En nou, als je dan nog geen kaartje swept, dan zou ik zeggen, snel even kijken op die website. We gaan door met Ravel, La Valse. Enige tijd geleden, misschien wel heel lang geleden al, ben ik een keer gevraagd om een verhaaltje te vertellen bij een concert. In het Concertgebouw was het notabene. Dat was over La Valse van Ravel. Een inleiding kan ik het echt niet noemen. Want ik vind zelf dat ik er veel te weinig vanaf weet om dat zo te kunnen zeggen. Maar ik vond het zo ontzettend leuk om me te verdiepen in die muziek. En dan kwam ik er ook nog achter dat er een soort queer randje aan Ravel zit. Dus dat vond ik ook wel een extra reden om het nu te doen. Maar ik ben vooral enorm van La Valse gaan houden. En met name de uitvoering van Yannick met de Rotterdam zit. Even kijken, die achternaam. Nezet Seguin. Nou, er wordt hier geknikt aan de overkant van de tafel. Ik hoop dat u thuis weer lekker kan genieten van hoe ik alle namen verhaspel. Maar met het Rotterdamse Philharmonisch Orkest heeft hij, ook een queer dirigent, La Valse uitgevoerd en het is opgenomen. En die uitvoering heb ik toen heel veel beluisterd in de voorbereiding op dat verhaaltje wat ik over La Valse moest houden. En ik vond het zo fijn dat Rotterdamse Philharmonisch echt je alle hoeken van de kamer laat zien in dat stuk. En dat ze af en toe bijna uit de bocht vliegen. En dan vind ik het spannend als muziekliefhebber.

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Yannick Nézet-Séguin. La Valse van Maurice Ravel. 2007 in de Doelen opgenomen in Rotterdam. Wat was ik daar graag bij geweest. Oh, ik vind het zo'n mooi stuk. In 2007, moet ik heel eerlijk bekennen, stond klassieke muziek nog niet heel erg op mijn radar. Ik ben niet heel erg opgegroeid met klassieke muziek. Meer met popmuziek. En later heel veel de jazz in. En ik wil u heel graag een heel mooi jazzstuk laten horen. Van Miles Davis is het eigenlijk. Maar er is een queer zanger die ik een paar keer heb zien optreden in Amsterdam, in het Bimhuis onder andere. En die heet Michael Mayo. En ik kan eigenlijk niet eens beschrijven hoe muzikaal ik hem wel niet vind. En nou ja, luister maar gewoon eventjes naar hoe hij het nummer 4 van ooit geschreven door Miles Davis. Dat was toen instrumentaal, maar Michael Mayo die zingt het. Het nummer 4. Of the one.

0: 4 door Michael Mayo.
1: Dit is een goedemorgen met podcastmaker en journalist Botte Jellema.
0: Ja, de klassieke muziek is dus iets later in mijn leven op mijn pad gekomen. En een van de redenen is dat ik kennis maakte met Bas Streup. Een goedemorgen met veteraan Bas Streup, kan ik zeggen. Hij is een goede vriend van me en hij is de aanvoerder van de tweede violen in het Nederlands Kamerorkest. Trouwens, bij Fion is hij concertmeester. En het Maestro Orkest, moet ik misschien ook nog wel noemen. Hij heeft heel veel credits gehaald overal met zijn... hoe heet dat ook weer? Die solo die hij speelde. Schindler's List krijg je van de overkant van de tafel. Heel goed, ja. Dat schoot me even. Maar in ieder geval, Bas speelde dat en heeft daar veel succes mee. En terecht. Een paar jaar geleden vond Bas dat zijn orkest, het Nederlands Kamerorkest... samen met het Nederlands Philharmonisch Orkest, dat is één organisatie... ook een podcast moest hebben en die moest ik maken. En inmiddels is Klankcast die podcast geworden. En het is de langstlopende podcast in het aantal afleveringen gemeten in ieder geval. En ook geloof ik in de tijd dat we het doen. Want 2018, 2019 of zo zijn we begonnen. Een van de langstlopende klassieke podcasts van Nederland. En daarom wil ik ook heel graag iets van het Nederlands Kamerorkest laten horen. Met Bas op zijn viool, een tweede viool. En daar heb ik eventjes over hem ook geraadpleegd. En hij zei van nou, wat misschien wel heel erg leuk is om te laten horen is... een stuk van Edvard Grieg uit Holbergs tijd. En daar gaan we twee delen van laten horen.

de eerste twee delen uit de Holberg-suite van Edvard Grieg, uitgevoerd door het Nederlands Kamerorkest onder leiding van Gordan Nikolic. Een orkest waar ik ontzettend veel van ben gaan houden in de tijd dat ik nu al een paar jaar de podcast Klankkast mag maken voor dat orkest en het Nederlands Philharmonisch Orkest. Twee wekelijkse podcasts. Ik heb heel veel muziek leren kennen in deze periode waarin ik die podcast mag maken. En zoals ik al zei, het lag niet helemaal. Ja, werd bij ons thuis niet echt gedraaid. Kleine aantekening erbij, maar die komt later. Bij ons thuis stond er niet klassieke muziek aan vroeger. Maar in de zomer van 2000, toen woonde ik in Friesland, was er een groot festival in Friesland. Simmer 2000. En onderdeel van dat festival was een uitvoering van Orfeo. Van Orfeus. En dat heette toen Orfeo Aqua. Het was een spektakel, een theatraal spektakel. Feitelijk in een Friesmeer. Wij zaten dan op de kant. En je kon daar bij dat meer alleen maar komen met het boemeltje dat tussen Sneek en Stavoren rijdt. Nog steeds rijdt trouwens alleen die oude treinen van de NS van toen de tijd. Die zijn daar nu niet meer. Maar daar kon je ermee komen. Dat moest je midden in de nacht. Want het ging om een zonsopgang. Ja, als ik het nu navertel, denk ik, hoe hebben ze dit in vrezen voor elkaar gekregen? Maar het is echt gebeurd. Moest je midden in de nacht op die trein stappen. En dan werd je afgezet bij een tijdelijk geconstrueerd perron waar die trein dan stopte. En dan kon je zo een tribune op. En dan was het was nog donker, midden in de zomer. Dus dan ben je er echt wel heel erg vroeg. Ik meen iets van 4 uur of zo. En dan speelden ze dat verhaal. En tegen een achtergrond van dat Friese meer, waar die zon langzaam opkwam. En het was magisch. En het was een van de eerste keren dat ik met klassieke muziek, en zeker met een opera, in aanraking kwam. En dat is de reden om, want het gaat over de Gluck, om de Orfeo en Eurydice, om daar iets uit te laten horen op dit moment.

Ja, de beroemde aria uit Orfeo e Euridice van Gluck. En u hoorde countertenor Jacob Josef Orlinski. En ik begrijp dat hij bij de regenboogfamilie hoort. Dus dat is heel gezellig. Dat is mooi op deze roze zaterdag. Goed, dit was dus een herinnering aan het jaar 2000 in Friesland. En in 2006 was ik inmiddels in Hilversum aan het werk. Toen werkte ik bij Avro Radio 1. En omdat ik in Friesland ook al radio aan het maken was en toen kennis had gemaakt met het festival Oerol voor Omroep Friesland, had ik toen een jaarverslag gedaan. Dat was fantastisch. Toen stelde ik op een gegeven moment, ja goed, een goed idee heeft altijd vele vaders, maar ik durf wel te stellen dat ik echt wel degene was die toen bij de AVRO had gezegd van jongens, we moeten naar Oerol, want het is ontzettend leuk om daar verslag van te doen en iets moois van te maken. Nou, goed, het is uiteindelijk natuurlijk veel groter geworden dan mij. En ik werk ook niet meer bij Avro Radio 1. Maar toen wij in 2008 daadwerkelijk begonnen met het maken van radio vanaf de Schelling op het Oerol Festival, ging ik met de redactie van Opium naar een try-out op de vrijdag voordat het echt zou beginnen. En dat was een try-out van de voorstelling Mond vol Zand. En dat dat speelde zich af in de duinen. En ik herinner me daar dat ik mijn zonnebril vergeten. Dat was ook zoiets toms dat je denkt, ja, hoe kun je dat nou? En we zaten daar in de volle zon en ik echt met geknepen ogen. Maar vooral luisterend heb ik gezien hoe dat stuk werd gespeeld. En een van de belangrijke onderdelen van Mond vol Zand was de Chaconne van Bach. Die werd daar door Rosa Arnold gespeeld van het Ragazzi Quartet. Met het Ragazzi Quartet heb ik later ook nog samengewerkt. Het was wel heel erg leuk, dus ik heb ze beter leren kennen. En Rosa ook. Maar deze uitvoering, toen de tijd, in die duinen, in die felle zon, op dat Oerol Festival, dat heeft op mij echt een onuitwisbare indruk gemaakt. Ook al moest zij dat toen de tijd spelen op een elektrische viool daar, want anders hoorde je er natuurlijk helemaal niets van als publiek. Maar goed, er bestaat ook wel een versie die met een echte viool is opgenomen. En daar gaan we nu naar luisteren.

0: Chaconne van Bach, hier gespeeld door Isabelle Faust.
1: Dit is een goedemorgen met journalist en podcastmaker Botte Jellema. Alle muziek die hij vanochtend laat horen is terug te vinden op onze site nploklassiek.nl/een goedemorgen met.
0: Oh, dat is fijn. Dan kan ik straks ook eventjes nog naar verwijzen. Dan voor de mensen die het willen weten wat het nou allemaal precies was. Dat is wel heel goed. Want ik wil toch ook wel graag iets laten horen wat misschien niet bij iedereen op de radar staat die naar NPO Klassiek luistert. En dat is een grote muzikale held van mij. En dat is D'Angelo. Dat zegt waarschijnlijk heel veel mensen nog steeds niks. Hij is vorig jaar overleden. Tot mijn grote verdriet. Hij was nog maar 51. Hij had een ernstige ziekte. En het stuk wat ik wil laten horen van hem. Ja, stuk zeg ik nu, maar het is natuurlijk, dit gaat over popmuziek. Dus dan is het weer een nummer. Maar goed, maakt nog niet zo gek veel uit. Dat komt van zijn album Voodoo. Dat maakte hij in 2000. Hij heeft niet zo heel veel albums gemaakt, maar 3. En het derde album wat hij maakte, maakte hij in 2014. En dat was ook meteen zijn laatste album. Dus ja, het is best lastig om fan te zijn van D'Angelo. Want heel veel heb je niet om uit te kiezen. Maar tot mijn grote plezier kan ik zeggen dat ik hem 2 keer live heb gezien. 1 keer bij toeval live op North Sea Jazz. Dat was vlak nadat hij Voodoo had gedaan. En ik wist eigenlijk niet eens waar ik naartoe ging. En het was een muzikale openbaring voor mij wat daar op het podium gebeurde. Binnenkort is North Sea Jazz trouwens weer. Dus ik ga er nog altijd naartoe om te kijken of ik weer een muzikale ontdekking kan doen daar. Weer iets nieuws kan leren. Toen was het D'Angelo. 2014, 2015 heb ik hem live gezien in Paradiso in Amsterdam. Maar dit stuk komt dus van zijn album Voodoo uit 2000. Hij schreef het samen met Angie Stone, met wie hij ook een kind heeft. En Angie Stone is vorig jaar ook overleden. Dit wordt niet een heel vrolijk verhaal. Want verder hoor je op trompet, waar ik echt heel fijn zou vinden als u er straks even op let. Want die trompet, die harmonieën die hij speelt, zijn zo mooi. Dat is Roy Hargrove. Die leeft ook niet meer. Wie nog wel leeft, dat is Charlie Hunter. En dat is een heel bijzondere gitarist. En die speelt op dit nummer de gitaar en de bas tegelijkertijd. Ik heb het hem live zien doen. Het is werkelijk niet te geloven dat je denkt, hoe krijg je het voor elkaar? Maar hij kan dit soort dingen. Dus ook dit wat u nu straks gaat horen. Dat kan niet. Ik weet niet of hij het bij die opname ook tegelijkertijd heeft gespeeld. Ik denk het wel, want zo speelde hij nou 1 keer. En ik heb hem dit live zien doen. Het is echt ongelooflijk. Het heet Spanish Joint. Ik heb gekozen voor een van de rustigere nummers. Want het is toch NPO Klassiek. Maar ik wilde zo graag iets van D'Angelo laten horen.

Dat slotakkoord, het is toch niet te geloven. Ja, ik ken deze muziek al 25 jaar misschien onderhand. En nog steeds verbaas ik me over hoe harmonisch rijk en ritmisch rijk het allemaal is. Dit was Spanish Joint van D'Angelo, van zijn album Voodoo uit het jaar 2000. Ik geniet hier dus nog steeds heel erg van. Ik mocht voor Radio 4 toen de tijd, mocht ik een podcastserie maken over de Nederlandse Bachvereniging. En later ook nog eentje over Zweelink. Dat was echt heel oude muziek. Daar moest ik me echt heel erg in verdiepen van wat is dat dan? En een van de leuke dingen die ik toen leerde, dat waar ik echt dacht, hè, hoe kan dit nou? Was dat iemand als Bach eigenlijk zijn muziek nou een beetje schetste. Een soort van, dit zijn een beetje de harmonieën, dit is de melodie. Maar vanaf daar werden de muzici redelijk vrijgelaten om te spelen zoals ze het willen. En tenminste, zo werd het mij uitgelegd. En toen dacht ik, ja, maar dit is wat we in de jazz ook altijd doen. Dit is hoe jazz werkt. Je krijgt een melodie en een schema met akkoorden. En daarna improviseren. En dat werd in die oude muziek ook gedaan. En dat was voor mij zo'n openbaring. En dat vond ik zo leuk. En toen ben ik met hele andere oren naar oude muziek gaan luisteren. Nou, ik ga nu niet meer meenemen naar Bach. Dat hebben we al gedaan. Maar we gaan naar Mahler. En daar is ook een goede reden voor. Want voor Omroep Human en Radio 1 mag ik biografische documentaires maken over mensen die zijn overleden en die het Nederlanders, meest Nederlanders, er zit wel eens een buitenlander tussen, maar meest Nederlanders die iets bijzonders hebben betekend. En een van de eerste die ik heb gemaakt, als zo niet de allereerste, was een Wat Blijft aflevering over Bernard Haitink. Een heel bijzondere dirigent die toen net was overleden. En ik heb het grote geluk gehad dat ik dankzij mijn goede vriend Manoy Kamps ook nog een keer ben meegenomen naar het Concertgebouworkest onder leiding van Haitink. En toen luisterden we naar Mahler 9. We kiezen nu voor een andere Mahler, maar het leek me heel leuk om in het kader daarvan. En dit is onder leiding van Bernard Haitink in ieder geval en het Koninklijk Concertgebouworkest. Maar we luisteren nu naar de symfonie, de Tweede Symfonie. Ja.

Dat was Aafje Heinis in Oerlicht, het vierde deel uit de Tweede Symfonie van Gustav Mahler. Hier uitgevoerd door het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink. Die ik dat tot mijn grote geluk nog een keer heb zien doen. Mahler dirigeren bij het KCO. Dat was echt heel mooi. Goed, ik wil u graag even meenemen naar een heel bijzondere vrouw die ik heb leren kennen een paar jaar geleden. En dat is Valentina Toth. Zij is klassiek geschoold, pianiste, heeft ook cd's opgenomen en heeft ook getoerd en aan concoursen meegedaan. En ze had een veelbelovende carrière als concertpianiste, maar daar heeft ze afscheid van genomen. Ze doet het niet meer en ze heeft dat eigenlijk gemanifesteerd in een prachtige theatervoorstelling, cabaretvoorstelling die overladen is met prijzen en met lof. Wildbloei heet die. En die heeft ze 2 jaar lang gespeeld. En nu is ze bezig inmiddels. Ik heb de aankondiging gezien dat er een tweede theaterprogramma van haar aan zit te komen. Maar daar zo meer over, tenminste over Wildbloei. Ik wil u eerst iets laten horen wat zij een paar jaar voordat ze die switch maakte heeft opgenomen. En dat is een pianoconcert door Erne van Dohnányi.

Humorisken van Ernwé van Dohnányi, gespeeld door Valentina Toot. Een album dat ze een aantal jaren geleden heeft opgenomen, voordat zij afscheid nam van de klassieke muziek. En dat heeft ze dus gedaan in die voorstelling Wildbloei die zij heeft gemaakt. En daarin vertelt ze ook wel dat er in die klassieke wereld altijd over rozen gaat, zo'n carrière. En dat het maken van een keuze voor dat je dan zo'n... Ja, ze is heel begaafd. Pianist, dat kan je gewoon goed horen. Maar of ze die zelf ook heeft gemaakt, dat was een tweede vraag. Nou, ze heeft er nu voor gekozen om iets anders te doen. En ze heeft dus die voorstelling Wildbloei gemaakt. Ze speelt hem niet meer, want dat was, ze is inmiddels dus bezig met die tweede. Maar in die voorstelling zat een lied wat mij persoonlijk echt heel erg raakte en wat ik heel graag wil laten horen. Want Valentina en ik

delen geboortegrond. We komen beide uit Friesland. En zij heeft een mooi nummer gemaakt over haar dorp waar zij vandaan komt, Oudtjerk. Ik kom daar niet vandaan, maar ik herken me er heel erg in. En het is een ode en ook wel een beetje kritiek op Oudtjerk. Maar ik vond ook dat je heel goed hoort hoe zij daar nog echt fantastisch piano speelt. En dat er ook wel degelijk een link is. Ja, dat is een beetje toeval, maar ik hoor een soort overeenkomst tussen wat we net hoorden en wat we nu gaan horen. Enfin, u mag het zelf gaan beluisteren.

haal. Dat vind ik zo charmant, vind ik zo leuk. Het gebeurt gewoon. Nou, even kijken. Waar ik u nog even mee naartoe wil nemen. Dat is dat voor het Ragazza Quartet. Ik had al gezegd, Rosa Arnold, die had ik voor het eerst ontmoet toen op Oerol. Jaren geleden. En zijn een beetje in contact gebleven. En een paar jaar geleden, toen de coronatoestand inkikte, toen vroeg ze mij of ik iets wilde maken voor hun Septemberme Festival. Dat zit er ook in, aanstaande september zit alweer aan te komen. Dat hebben ze ieder jaar in Amersfoort. Ik zou Amstelveen zeggen. Nee, Amersfoort. Dat wat we toen moesten doen, iets bedenken van ja, in de zalen mogen we misschien niet, kunnen we iets buiten doen. Dus toen heb ik een podcastwandeling voor ze gemaakt op basis van muziek die ingespeeld werd door hen. Dus ik mocht monteren met hun muziek van het Ragazza Quartet. En dan liepen we door Amersfoort langs die prachtige stad daar. Het is echt fantastisch. Nou, een voorbeeld van die muziek wil ik heel graag laten horen waar ik toen mee heb gewerkt. Dat was 4 into 20 van Garth Knox.

0: Valentina Toth met het Friese dorp Oortjerk dat ze bezingt. Heel erg mooi.
1: Dit is een goedemorgen met journalist en podcastmaker Botte Jellema. Reageer op deze uitzending kan via de NPO Luister-app of met een mail naar goedemorgen@afrotros.nl.
0: En er wordt gereageerd. Mensen gaan mee in mijn verhaal.

ik moet nog steeds lachen, maar als ik dit weer hoor. Het is zo'n leuk stuk. En ze spelen dat zo mooi, het Ragazza Quartet. Het was de Charleston, het vierde deel van 4 into 20 van Garth Knox. En nu wil ik u weer meenemen naar iets heel anders. Ja, Charleston, u heeft het misschien wel gehoord. Het zit er een beetje in, zo'n Charleston, hè, zo'n oude... Nou ja, goed. Maar ik neem mee naar weer de wat vrijere muziek dan per se de klassieke muziek is. Denk ik. Ik wil meenemen naar een jazzstuk wat op mij heel veel indruk heeft gemaakt. En wat ik ook nog heel vaak draai omdat ik het zo mooi vind. En dat is Idle Moments van Grant Green. Een gitarist, Amerikaanse gitarist, leeft niet meer. En in 1965 nam hij bij Blue Note dit nummer op. Een album op met dit nummer als titelnummer. En toen ze het in de studio speelden... Toen was er bij de muzikanten voor het eerst, take 1, je neemt verschillende takes op, take 1, was er onduidelijkheid over. Ja, maar hoe vaak spelen we die melodie nou? Spelen we die nou 16 maat of 32? Het werden er 32. En later dachten ze, ja, maar dan past het niet op het vinyl. Dat kan niet, nu wordt het stuk 15 minuten lang. Dat is veel te lang. Maar het was wel de allerbeste take. En ze hebben er gewoon de rest van de nummers op dat album hebben ze ingekort. Zodat ze dit er zo op konden zetten. Nou, wij kunnen het nu niet helemaal laten horen. Maar toch een stuk van Idle Moments van Grant Green.

Ja, we velen hem uit. Want dit nummer duurt nog 3 keer zo lang als we nu hebben laten horen. En het is heerlijk. Ik kan het iedereen aanraden om daar naar te luisteren. Grant Green op zijn gitaar met Idle Moments. Goed, ik heb het geluk dat ik radio mag maken. Heel vaak is het gesproken woord radio, praatradio. Mensen interviewen voor de microfoon. En vaak gaat het over muziek, maar tot mijn genoegen mag ik ook werken met muziek. Dus die documentaires die ik maak, daar monteren we, daar gebruiken we muziek bij. En dat is vaak muziek die ik daarvoor kies, is veel muziek. En dat is toch eigenlijk best wel een specifieke soort van muziek. Het is instrumentaal, want gesproken woord of zeg maar zang kan je in ieder geval niet gebruiken bij dat soort dingen. Ik kies er nu even voor om het er ook een beetje onder mijn stem te zetten, zodat ik een beetje in die sfeer kom. Want dit is Tenderness van, wat is haar voornaam? Tony Anderson. En dit heb ik bijvoorbeeld gebruikt bij het maken van een documentaire. En misschien kunnen we heel eventjes, kunnen we het even wat op laten komen, want dan kunt u horen dat het misschien, wat voor muziek dat dan is. Er zitten niet echt heel grote accenten in, maar het geeft wel zo'n mooie sfeer. En hier zit dan piano in. En over het algemeen blijf ik er verre van bij het maken van een documentaire. Want piano is vaak een heel erg aanwezig instrument. Hier zitten ook strijkers. Ik geloof cello, hè? Denk je niet? Ja, cello, ja. Blijf ik vaak ook weg van, want dat wordt vaak veel te episch. Het is heel raar dat je, zeg maar, bij filmmuziek hoor je heel vaak grootse, meeslepende muziek. Maar dat werkt dan helemaal niet op de radio als je daar iets over moet monteren. Dus dan kiezen we voor een beetje wat minimalistische dingen, zoals dit. En ik ben er toch ook wel van gaan houden van dat soort muziek. Omdat het zo fijn je in een sfeer mee kan nemen. En ja, dat je in. Het is ook wel grappig. Ik denk niet dat veel mensen dat weten. Maar als ik die documentaires dus monteer, dan zit ik echt met die muziek ook mee te tellen. Van ja, oké, en hier is de tel. En oké, daar beginnen we weer te praten. En daar maken we de knip. Nou ja, dat soort dingen. Dat vind ik toch heel erg leuk dat ik dan net genoeg van muziek weet. En op die manier naar muziek kan luisteren om dat te horen. Goed. We gaan het laatste stuk doen. Wat ik hier mag luisteren. En dat is het slavenkoor van Verdi. Heb ik nog heel even tijd om het uit te leggen wat het vandaan komt? Nou kijk, het is Music for the Millions. Dat kunnen we volgens mij zo wel noemen. Maar het leuke is, ik zei dus al van, ik ben niet opgegroeid met klassieke muziek thuis. Dat stond niet aan. Maar er is dus een kleine uitzondering op. En dat was dat mijn, dat vroeger toen ik klein was in Friesland op een boerderij woonde. Dat mijn moeder had een plaat en dat was The Young Verdi. En dat begon. Volgens mij zaten er drums onder en basgitaren en zo. Dat was een soort gepopulariseerde versie van de muziek van Verdi. Maar dat begon met het slavenkoor. En het leuke is, die plaat die stond bijna elke zondag aan. Maar dat slavenkoor, dat is dus echt in mijn geheugen gegrift. En pas later hoorde ik het een keer in de versie zoals Verdi het ooit had bedoeld. Nou ja, die moeten we toch even gaan luisteren, denk ik.

Ja, dit brengt me meteen terug naar de zondagen op de Ivige Leerne, waar deze plaat werd aangezet. Maar dan in een versie van de jong van, jong versie van de New London Coracle. Dat gaan we niet op de radio horen. Wat u nu net hoorde was het orkest en het koor van Royal Opera House, Covent Garden. Het slavenkoor van Verdi. En dat was allemaal onder leiding van Bernard Haitink, die eerder ook al voorbij kwam. Goed, nou, tot zover ongeveer dat ik mijn muziek mocht laten horen in een Goedemorgen Met. Misschien is het een idee om naar Noordwijk te gaan straks, waar de Roze Zaterdag gevierd wordt. Dat is lekker aan zee, lekker cool. Zo niet, dan hebben we nog een afkoeler voor u. Waar we mee begonnen met die leuke roze Tchaikovsky. En dan gaan we nog even naar de winterse notenkraker. Ik vond het in ieder geval ontzettend fijn om hier dit te mogen doen. Dus ik wens u nog een heel goede morgen. Dat duurt niet zo lang meer die morgen, maar een heel fijne dag.

0: Daarmee eindigt een goedemorgen met podcastmaker en journalist Botte Jellema. Reageer op deze uitzending kan via de NPO Luister-app of met een mail naar goedemorgen@avrotros.nl. En alle muziek die hij vanochtend liet horen is terug te vinden op onze site npoklassiek.nl/een goedemorgen met. En daar zijn deze en eerdere uitzendingen ook terug te luisteren en te downloaden als podcast. Volgende week een goedemorgen met Stefan Stassen en Carice van Houten. En blijf luisteren, want zometeen hier op NPO Klassiek, de muziekfabriek.
1: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
2: Ga mee op reis met een bekende gast.
3: Ik moest de auto aan de kant zetten omdat ik het zo wonderschoon vond. En ik wilde weten wat het was.
2: 4 kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenden.
4: Toen dacht ik, ja, dit is het. Dit is het.
2: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Oh, dat is zo'n bijzonder man. Ja, wie is die man?
2: Deze week is mijn gast, muzikant, performer, componist Guy Corneille.
1: Panorama Zondag. Morgenavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Ster. Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
7: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
8: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
11: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
10: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg, die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 leden met 8 speurhonden. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot, de toedracht wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond, maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er niet meer in de buurt komen. In Thailand is een Australiër opgepakt die verdacht wordt van de moord op een meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs het spoor. Het meisje van 17 was voor het laatst levend gezien op camerabeelden van een hotel 10 minuten verderop in de bekende badplaats Pattaya, samen met de man die nu is opgepakt. 2 uur nadat het meisje als vermist werd opgegeven, werd de Australiër opgepakt op de luchthaven van hoofdstad Bangkok. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd vanmorgen al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor een superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 opeenvolgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Het weer vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 30 graden. Vanavond en vannacht geldt in het zuidoosten code oranje vanwege zware onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
4: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar, de kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag, leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
8: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
9: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
10: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
11: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Johannes Wierik Speetjens.
12: Goedemiddag.

Een wals van Frédéric Chopin, gespeeld door Maria João Pires aan de piano. Van harte welkom op deze tropische zaterdagmiddag. Van de middag in de muziekfabriek, tussen feest en protest, een nieuw boek over de Pride. Je maakt kans op 2 vrijkaartjes voor de première van de musical The Little Big Things. En we vieren een bijzondere feestdag samen met de Duitsers. Maar nu eerst Bach.

Het openingsdeel uit een concert van Carl Philipp Emanuel Bach met op hobo Xenia Leufler en de Academie voor Alte Muziek Berlin. Donderdag laat in de middag. Ik zit half op mijn balkon, niet in de zon, maar om een beetje wind te vangen. Terwijl de ventilator binnen op volle toer draait. Er zijn werkzaamheden in de straat, dus opeens klinkt mijn buurt sinds een paar weken bijna als een dorp. Ik hoor alleen maar vogels en fietsers, meer niet. Totdat er opeens een orkest klinkt. En eerst denk ik, nou, iemand heeft wel heel erg hard een NPO Klassiek aanstaan met de ramen open. Maar nee, de muziek komt uit het park om de hoek. En ik overwin de loomheid die als een deken over de middag hangt en ik fiets erheen. En daar in de muziekkapel speelt een groot jong blaasorkest. Na afloop raak ik met een van die muzici aan de praat. Ze blijken middelbare scholieren te zijn. Ze hebben zomervakantie. En ze komen uit Pennsylvania. Ze zijn op tournee door Europa. Amsterdam, Antwerpen, Brussel en München liggen nog op hen te wachten. Eigenlijk zou er ook een jazzorkest optreden, maar door een stroomstoring vanwege de hitte ging dat niet door. Dit blaasorkest speelde wel, vol energie en met zichtbaar veel plezier. Ze zijn ervoor helemaal van aan de andere kant van de oceaan gekomen, naar Amsterdam. En ze vertelden trots over de Amerikaanse componisten op hun programma. Dank om mijn oververhitte donderdagmiddag op te fleuren. Beste leden van het Youth Orchestra uit Pennsylvania. En op die hete donderdagmiddag speelden ze onder andere dit.

Een versie voor blazers van Ode aan die Freude van Ludwig van Beethoven. Ik vond het zo mooi dat die jonge Amerikanen naast een heleboel werk van Amerikaanse componisten ook het Europese volkslied speelden bij het park bij mij om de hoek.

Het eerste deel uit het tweede strijkkwartet van Felix Mendelssohn, gespeeld door Quatuor à Rhodes. Cultuur kan de wereld niet redden, maar cultuur kan de wereld wel zachter maken, warmer en menselijker. Dus ga ik op zoek naar initiatieven die mensen dichter bij elkaar brengen en waarin cultuur een belangrijke rol speelt. Zometeen hoor je een mooi voorbeeld, Tussen feest en protest. Een nieuw boek van Michiel Klaassen en Menno Cedé. Zometeen bel ik Menno op, maar nu eerst muziek van Antonín Dvořák.

0: Isolisti del Vento onder leiding van Etienne Siebens met de serenade voor houtblazers van Antonín Dvořák.
1: Het cultureel kompas.
0: Pride in Nederland viert dit jaar zijn 30ste verjaardag en het homohuwelijk bestaat 25 jaar. Nou, redenen genoeg om Amsterdam dit jaar gaststad te maken van World Pride. Met nog meer internationale aandacht voor de queergemeenschap. Journalisten Michiel Klaassen en Menno Cedé schreven het boek Tussen feest en protest over 30 jaar Pride in Nederland. Menno, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Johannes.
0: Jij bent een van de twee schrijvers van dit boek. Gefeliciteerd. Daarmee, het ziet er prachtig uit.
2: Dankjewel.
0: Nou vroeg ik me ook af, er zijn al heel wat boeken geschreven over Pride en de queergemeenschap. Waarom vonden jullie dat dit boek nog ontbrak?
2: Ja, nou ja, er is nog geen boek geschreven over Pride Amsterdam. En zoals je al zei, die is 30 jaar. De World Pride is er dit jaar in Amsterdam. Dus het leek ons een mooie gelegenheid om terug te blikken op die 30 jaar. En ook op de periode daaraan voorafgaande. Op wat er allemaal is gebeurd. Omdat wij denken dat het verhaal van Pride Amsterdam eigenlijk een soort reflectie is van het verhaal van 30 jaar regenboog-emancipatie in de samenleving als geheel.
0: Mm-hmm. En het zegt misschien ook wel iets over, als je die 30 jaar Pride achter elkaar zet, over Nederland. Wat zegt die geschiedenis over ons allemaal?
2: Dus de Pride is een mooie reflectie van de samenleving. Het begon als een soort feestje, georganiseerd door wat ondernemers uit de gaystraat van Amsterdam. Die wilden dat Amsterdam op de kaart bleef als homo-hoofdstad. Dus dat zegde dat Amsterdam in de jaren 70, 80, 90 homo-hoofdstad was. Dat wel moest blijven volgens dat groepje. En daarom een feest ging organiseren. En pas in deze eeuw, dus na de millenniumwisseling, kwamen we erachter dat er nog veel meer is om voor te strijden dan alleen maar feest vieren. Dus dan werd het Pride-programma werd uitgebreid met een trans Pride, met een Pride voor biculturele mensen. En kwam er veel meer protest in het programma. Wat ook veel zegt over Nederland, dat er dus een soort besef indaalde in de samenleving dat we er nog niet helemaal zijn.
0: Mm-hmm. De titel is ook inderdaad Tussen feest en protest. Ik zou je niet vragen, is het nou ondertussen meer protest dan feest of is het nog steeds grotendeels feest? Maar zie je dus hoe die balans de afgelopen jaren is verschoven?
2: Ja, het is heel duidelijk te zien als je dus naar het programma kijkt. Alleen wat ik heb geleerd van het schrijven van het boek is dat feest en protest niet zo heel makkelijk van elkaar te onderscheiden zijn. Dus je hebt

0: Ze hebben heel veel mensen gesproken die op een boot hebben gestaan natuurlijk en die daar levensveranderende ervaringen door hebben meegemaakt. Maar ik kan me nog goed het verhaal herinneren van Glenn Helberg. Dat is een man met een Caribische achtergrond. En hij vaart al mee sinds 1997 met een vriendengroep. En zegt, alleen al het zichtbaar zijn als homoseksueel met een bruin lichaam, zoals hij dat noemt, is eigenlijk al een vorm van protest. Dus het ruimte innemen, het zichtbaar zijn, is een vorm van demonstreren. En tegelijkertijd is zo'n protestmars, die elk jaar ook in Amsterdam plaatsvindt, ook vaak heel feestelijk. Ik vind ook de straatfeesten eigenlijk een vorm van protest. Dus het samenkomen, het ontmoeten van elkaar, van mensen die op jou lijken, dat vind ik ook een heel krachtig. Daaraan zie je echt de kracht van wat Pride is.
1: Mooi. In het feest zit ook het protest ook, en misschien ook al omgekeerd. Wat hoop je dat lezers meenemen uit jullie boek?
0: Misschien waar we mee eindigen, dat is dat wij vorig jaar naar de Budapest Pride zijn geweest. Die werd natuurlijk verboden door Orbán. Uiteindelijk ging die door, omdat de burgemeester ervoor ging liggen. En dat werd uiteindelijk de grootste Budapest Pride ooit, met honderdduizenden mensen die meeliepen. En dat heeft mij vooral geleerd, en ik hoop dat mensen dat ook meenemen, dat Pride ook een moment is en een plek om samen te komen als rechten in een land onder druk staan. Dus die mensen die daar meeliepen in Boedapest, die kwamen daar niet allemaal om Pride te vieren. Die kwamen daar vooral ook om een statement te maken tegen dat autocratische regime van Orbán. Dus tegen de inperking van de media en de rechtspraak die ook al jaren aan de gang was. En dat vond ik voor mij echt een eye-opener, dat dat ook een functie van Pride kan zijn. Het samenbrengen van mensen en het opstaan tegen een autocratische krachten. Ja.
1: Mooi. Tussen feest en protest. Het boek van Michiel Klaassen en Menno CD ligt nu in de boekhandel. En ik heb hier een mooi exemplaar voor me liggen dat ik mag weggeven. Dus heb je interesse, stuur dan een bericht via de NPO Luister-app of een mail naar demuziekfabriek@avrotros.nl. Menno CD, ik wens je alvast een hele fijne Pride en dank je wel voor dit gesprek.
0: Dank voor de uitnodiging. Dank je wel.

0: tussen feest en protest. Ja, dat zou je eigenlijk ook wel over deze muziek kunnen zeggen. Dit was de overture tot Candide van de homoseksuele componist Leonard Bernstein. Ken je nou ook zo'n mooi initiatief dat mensen dichter bij elkaar brengt met cultuur als verbindende kracht? Laat het mij dan vooral weten via de NPO Luister-app of mail naar demuziekfabriek@avrotros.nl. En wie weet lichten we het hier binnenkort uit.
1: De Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens op NPO Klassiek.

Het openingsdeel uit het eerste celloconcert van Henriette Bosmans met Gemma Rosenfield en het BBC Philharmonic onder leiding van George Voss.

0: Mendes, Roomba van Chick Corea met Sarah Darling op piano. En ze zong ook met het Acryl Guitar Quartet.
1: Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De klank van de stad mocht mijn ziel amoureus. Al heb ik je geld om plezier te betalen. Ik vind wel een vrouwke heel net en genereus.
0: Ik hoop dat je goesting hebt, want laat ons een kat noemen. Zonder al te veel zout op de pataten te leggen. Eens kijken wat er in de bovenste schuif ligt voordat dat hier in tonderd loopt. Vlaams beschouw ik als mijn tweede moedertaal. En in de Vlaamse wereld neem ik je elke zaterdag mee. Vorig weekend, was ik bij mijn oma en opa op bezoek. En gelukkig was daar met deze tropische temperaturen veel lommer. Maar wat is lommer? Wat komt er bij jou op als je dit woord hoort? Deel je eerste ingeving met mij via de NPO Luister-app. Zoek het niet op, maar laat je fantasie erop los. Ik ben heel benieuwd of jij weet wat het betekent. Lommer.

0: AVROTROS, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, uit het archief, concerten met sterallure uit ons 65-jarige bestaan. Dit keer speciale aandacht voor blokfluitist Erik Bosgraaf. Virtuoos in zowel nieuwe als oude muziek. Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister straks vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinee. Hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden teksten als jonge, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje. Vanmiddag zonnig en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
3: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
9: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens.
11: En, ik durf het bijna niet te vragen, ben je er al achter gekomen wat lommer betekent?

Concerto Keulen met het eerste deel voor, uit het Concerto a più Strumenti van Evaristo Felice dall'Abbacco. Vlaams beschouw ik als mijn tweede moedertaal en in de Vlaamse wereld neem ik je elke zaterdag mee. Ik was vorige week bij mijn oma en opa op bezoek en daar was gelukkig met deze tropische temperaturen veel lommer. Ik vroeg je net wat lommer was en... Nou, er is zo ongeveer een onweer aan reacties losgebarsten vanuit de NPO Luister-app. Echt code rood, zeg maar. Hans en Gerda die hebben wel mijn dag gemaakt, want die wisten niet wat het was. Hans die dacht dat het een bankje was. Ja, er zijn ook een paar bankjes in de tuin van mijn oma en opa. En Gerda dacht dat het fris water was. Dat is het dus niet. Peter die schreef, Johannes, je maakt het ons Nederlanders wel heel gemakkelijk deze week... Ouderen zoals ik zullen dit woord onmiddellijk duiden als bomen die schaduw geven. In Rotterdam bestond zelfs een uitspanning die Lommerrijk heette. En Siska die schrijft, ik ben opgegroeid in Amsterdam in de wijk Bos en Lommer. Op school leerde je toen nog over je eigen buurt of stad. En daar leerde ik dat Lommer groen betekent, maar ook schaduw. Niet dat er nou zo heel veel groen in die wijk was. Nou, Norbert, Mart, Karin, Jenny, Adrie, Ineke, Petra, Tialda, Marianne, Jan, Henna, Tom, Leo, Rob. Nou, ik kan zo nog wel even doorgaan. Heel veel mensen wisten wat Lommer betekende. Ik ben ook al blij dat Vlaanderen en Nederland dan toch niet zo ver uit elkaar liggen op taalgebied. Het woord Lommer wordt dus nog steeds gebruikt in Nederland. Al wordt het wel een beetje als verouderd beschouwd. In Vlaanderen kun je het gewoon gebruiken zonder problemen. Daar is het niet verouderd, maar gewoon standaardtaal.

de Belgische harpiste Annelien Leenaerts met de overture tot The Taming of the Shrew van Nino Rota. Code rood, dat betekende gisteren dat er in Delft, Almere, Maastricht theatervoorstellingen werden afgelast vanwege het warme weer. Morgen gaan de temperaturen dalen, dus dan zal de première plaatsvinden van The Little Big Things in Carré. Ik mag daar zometeen 2 vrijkaartjes voor weggeven, dan hoor je ook hoe je daar kans op maakt. Want dan bel ik de regisseur van deze voorstelling op, Ola Mafalani.

0: Het tweede deel uit de sonate voor viool en piano, de derde van Edvard Grieg, gespeeld door Emma Royakkers en Florian Verwij. Ik mag vanmiddag twee kaarten weggeven voor de première van een bijzondere nieuwe musical. En die première is morgen al, om 3:00 in Carré in Amsterdam. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is volgende week in onze uitzending kort vertellen wat je ervan vond. De musical heet The Little Big Things en vertelt het waar gebeurde verhaal van de 17-jarige Henry, een veelbelovend rugby-talent dat tijdens een vakantie een duik in zee neemt en een dwarslesie oploopt. En zijn leven verandert in één klap, volledig. Regisseur Ola Mafalani maakte de Nederlandse voorstelling en dat is ze op dit moment ook aan het doen. En te midden van de repetities heb ik haar toch nu even aan de telefoon. Goedemiddag, Ola.
1: Hallo.
0: Hey, hoe is het daar trouwens qua hitte in Carré? Is dat een beetje te doen?
1: Zonder airconditioning zullen we het niet volhouden, maar we zijn heerlijk geairconditioned. Dus ik zou zeggen, kom maar allemaal, want hier is het lekker cool.
0: Het is goed om te weten. Het is de eerste keer dat je een musical regisseert, hè? En dan ook nog eens een die al op West End te zien was. Hoe is dit allemaal voor jou?
1: Ik vind het zo leuk. Als ik binnenkom is al een geweldige band bezig. De stemmen van de mensen. En het zijn zo gevarieerde liedjes die allemaal tearjerkers zijn. Dus ze raken je hart echt. Hè? En niet sentimenteel, maar je hart gaat helemaal open. The world is waiting for you. Guide you. Dat zijn allemaal zo tips met muziek. Ja, we smelten helemaal weg.
0: Mooi, mooi om te horen. Je hebt zelf de musical gezien. Wat raakte je het meeste toen je hem zag? En wat maakte dat je toen ook besliste, nou, dit ga ik regisseren?
1: Nou, de intelligentie. Kijk, wij allemaal krijgen op een gegeven moment een telefoontje of een lotslag waar we niet weten wat we moeten doen. Omdat ons wordt beloofd dat het leven één groot geluksmoment zal zijn. Met alleen maar liefde en schoonheid en goed nieuws en diploma's en rijkdom en een geweldig huis bij de zee. Maar helaas maken we allemaal mee dat het niet zo is. En dan heb je de muziek. Dan heb je zulke mensen als die dit musical hebben geschreven. Die jou helpen om te zien waar deze weg op aarde werkelijk over gaat. En dat met licht en kleuren en muziek en choreografie heeft een bijna genezend, troostend, wat de Grieken de katharsis noemden, dat we met z'n allen in een lied schoonhuilen, zodat we weer het leven in kunnen.
0: Mooi.
1: Met z'n allen.
0: Prachtig.
1: In harmonie en liefde.
0: Prachtig.
1: Dat is dit, ja.
0: Je noemde muziek ook al even. Het speelt natuurlijk een rol in deze musical. Welk verhaal vertelt de muziek?
1: Het verhaal geeft de hoofdfiguur eigenlijk de echte levensvragen. Dus daar is één dat heet why. Dan zit een 17-jarige, waarom, why did no one tell me? Waarom heeft mij niemand verteld dat mij dit zou kunnen overkomen? En dat andere is The Silence of the Sea, want die jonge gast, die springt dus op zijn mooiste avond, dag trouwens, springt die de zee in, maar landt op een rok. En dat Silence of the Sea, dat is zo'n sterk lied, waarin die zegt, oh, dat is, jij voelt ineens de stilte midden in de oceaan. En dan schreeuwt hij dat uit van, save me, I'm just 17, save me, I'm just 17. En dan komt ze lief en zegt, the world is waiting for you. Dus de wereld wacht op je, ze wil je hebben, ze wil van jou nog zoveel. En dan wordt die, na zijn ongeluk, wordt die een van de grootste beeldend kunstenaars. Terwijl hij niet kan bewegen, met zijn mond schildert hij. Ik doe, het is zo'n bron van momentum wordt genoemd. Het is het momentum. Er is soms een moment in het leven, wij kennen het allemaal. Ik heb dat bij de geboorte van mijn kind bijvoorbeeld gehad. Zo'n moment, daar shift de hele wereld en alles wat daarvoor is, bestaat niet meer. Dat had ik toen ik moeder werd.
0: Mooi. Indrukwekkend.
1: En daar gaat het musical over.
0: Fantastisch.
1: Het is het, ja.
0: Dankjewel, Ola Mafalani. Ja. Bedankt om je te midden van de repetities heel even te mogen spreken. Je hebt ons heel enthousiast gemaakt. En ik wens je succes nog vandaag met de repetities in de koele Carré. En heel veel toi voor morgen.
1: Heel erg bedankt aan
0: Fijn
1: jou.
0: Fijn weekend. Dag.
1: Fijn weekend, dag.
0: En dan nog even over die kaarten. Ik mag dus twee kaarten weggeven voor de première van The Little Big Things. Morgen in Carré om 3:00 in Amsterdam. Wil je erbij zijn en volgende week in onze uitzending kort vertellen wat je ervan vond? Laat het me dan in het komende half uur weten via de NPO Luister-app of mail naar demuziekfabriek@avrotros.nl.

Dit is de lievelingsklassieke muziek van Ola Mafalani. Dit was Vocalise, een deel uit de romances voor zang en piano van Sergei Rachmaninov, gespeeld hier door Daniil Trifonov aan de piano. En Ola Mafalani is de regisseur van de Nederlandse versie van The Little Big Things. Morgen gaat hij

0: Dit is de lievelingsklassieke muziek van Ola Mafalani. Dit was Vocalise, een deel uit de romances voor zang en piano van Sergei Rachmaninov, gespeeld hier door Daniil Trifonov aan de piano. En Ola Mafalani is de regisseur van de Nederlandse versie van The Little Big Things. Morgen gaat de musical in première in Carré en daar mag ik 2 vrijkaartjes voor weggeven.
1: De Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens op NPO Klassiek.

Het eerste deel uit de serenade van Peter Tchaikovsky, gespeeld door het Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Daniele Gatti. Zometeen duiken we weer in een van de Europese landen, maar niet voor Après un rêve uit de melodie van Gabriel Fauré.

Het hoofdthema uit de film Love Story uit 1970 van de componist Francis Lai. Europa telt 44 landen, elk met hun eigenheid, authenticiteit en culturele identiteit. Maar is er zoiets als een gemeenschappelijke Europese cultuur? Nou, om dat te ontdekken ga ik daar elke week naar op zoek. En vandaag is het Zeven Slapersdag. Een feestdag die teruggrijpt op een verhaal over zeven christelijke mannen die voor vervolging vluchtten en in een grot werden opgesloten, waar ze in een wonderbaarlijke slaap zouden zijn gevallen van bijna 200 jaar. En daarna werden ze gewekt en als heiligen vereerd. Deze legende is zelfs verbonden aan volkswijsheden over het weer. Is het vandaag op Zeven Slapersdag mooi weer, dan wacht ons een mooie zomer. En waar deze dag ook wordt gevierd? Nou, onder andere in Duitsland.

Het beruchte eerste couplet van het Duitse volkslied begint met de woorden Deutschland, Deutschland über alles. Oorspronkelijk was die zin niet bedoeld als een oproep tot superioriteit. Maar sinds de nazi's wordt die zin er wel mee geassocieerd. Dus daarom wordt vandaag alleen nog dit derde couplet gezongen over democratie, recht en

Met dit lied won Duitsland voor het eerst het Eurovisie Songfestival. Het was een reactie op de Falklandoorlog en op het NAVO-dubbelbesluit, waarmee meer dan 500 Amerikaanse middellange afstandsraketten in Europa werden geplaatst.

zum Horizont. En een jaar na Ein bisschen Friede kwam dit anti-oorlogslied uit 99 Luftballons van Nena. Het vertelt het verhaal van 99 opgelaten ballonnen die voor UFO's worden aangezien en van West naar Oost-Berlijn vliegen, wat uiteindelijk zou leiden tot een allesvernietigende nucleaire oorlog. Gelukkig is het een fictief verhaal in dit liedje. Het nummer werd geschreven in de nadagen van de Koude Oorlog. Blaasmuziek is diep geworteld in de Duitse cultuur. Van dorpsfeesten tot bierfeesten. Overal spelen blaasorkesten een belangrijke rol. Dit is een van de bekendste nummers uit dat repertoire. Een vrolijke polka.

Auf der Vogelwiese. Het groeide uit tot een klassieker die inmiddels in heel Europa wordt gespeeld en die je ook kan meezingen. En tot slot een Duitse componist die aan de basis lag voor de bekendste melodie van heel Europa, Ode an die Freude. Deze muziek komt uit het slotdeel van Beethovens 9e symfonie, waarin hij het gedicht An die Freude van Friedrich Schiller op muziek zette. En sinds 1985 is de melodie het officiële volkslied van de Europese Unie. Al heeft het Europese volkslied zelf, anders dan de originele Beethovense versie, geen tekst, zodat geen enkele taal binnen Europa voorrang krijgt.

Ludwig van Beethoven. Hij heeft ons het Europese volkslied cadeau gedaan. Dit was het Europese volkslied gespeeld door het Praagse Radio Symfonie Orkest. En dat moet dan toch wel een stapje zijn naar die gedeelde Europese cultuur.

Tiger Rack. Rawr. Van, ja, hier gespeeld door Sabine Meijer en Wolfgang Meijer met de Bamberger Symphoniker Big Band onder leiding van Ingo Metzmacher. Dit was de Muziekfabriek. Ik heb nog goed nieuws voor Peter uit Groningen. Want die mag morgen met een plus 1 naar de première van The Little Big Things in Carré. En volgende week hoor je in de Muziekfabriek hoe dat was. Dan presenteert Amy Müller hier, want dan ben ik even aan het zomeren op een andere plek. Zometeen hoor je de NTR Zaterdagmatinée en kijk je in hun archief met onder andere de 7e symfonie van Beethoven. Geniet daarvan, fijne middag, dank voor het luisteren en fijn weekend.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, de special van klavecimbal tot concertvleugel. Pianisten Andrea Vasi en Rembrandt Frerichs duiken samen met Cecile Huyne in de geschiedenis van de toetsinstrumenten. Van klavecimbal tot concertvleugel. Morgen vanaf 4:30 in Discotabel, hier op NPO Klassiek.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
4: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
5: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Twee uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept de burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen vandaan zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. JA21-leider Joost Eerdmans stelt het kabinet voor een keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder ook al weten niet met JA21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eerdmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 andere mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het weer, langs de westkust bewolkt en buien, elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. Vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar, de kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag, leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
4: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
5: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
6: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
4: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
6: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
7: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
8: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
7: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
9: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
0: NPO Klassiek.

0: De NTR Zaterdagmatinée. Met Hans Hafmans.
1: Goedemiddag, van harte welkom bij deze NTR Zaterdagmatinée. Vanwege 65 jaar NTR Zaterdagmatinée, het jubileumseizoen. Vandaag nog één keer de focus op een Nederlandse topsolist met een warme band met de matinée. Vandaag blokfluitist Erik Bosgraaf. Als solist in twee matinéeconcerten. We beginnen december 2014. Het concert voor blokfluit en orkest dat Willem Jets voor hem schreef. Nieuwe muziek dus. En straks een grootse opgezette suite voor blokfluit en strijkers van Georg Philipp Telemann. Oude muziek dus. Zaterdag 20 december 2014. Het Radio Philharmonisch Orkest geleid door Marco Stens, chef-dirigent Erik Bosgraaf zometeen als solist in het nieuwe blokfluitconcert van Willem Jets. Daarna de zevende, de dansante symfonie van Ludwig van Beethoven. En als eerste ook een symfonie uit de 20e eeuw, de symfonie Matisse der Mahler van Paul Hindemith. Gecomponeerd in de jaren 1933, 1934, jawel, donkere jaren, toen het naziregime, toen Hitler net aan de macht kwam. In 1933 krijgt de Duitse componist Paul Hindemith een verzoek van dirigent Wilhelm Furtwängler of hij een nieuw werk wil schrijven voor de op stapel staande tournee van de Berliner Philharmoniker. Hij zegt toe en zet in een vloek en een zucht een orkestrale triptiek op papier, een drieluik, als symfonische spin-off van zijn opera in wording Matisse der Mahler. Ja, die opera is gebaseerd op Renaissance schilder Matthias Grünewald, een verhaal over een kunstenaar die te midden van de turbulente politieke ontwikkelingen van zijn tijd zijn toevlucht zoekt in het tijdloze van de kunst. De parallel met Paul Hindemith is bijna letterlijk. De vroege jaren 30, Hindemith krijgt te kampen met de cultuurpolitieke pesterijen van de nazi's. Zijn muziek wordt entartet verklaard. En hij gaat naar een innere emigration. Hij gaat naar binnen, naar zijn studiekamer. En daar zet hij die opera op en dit symfonische drieluik over Matisse Grünewald, Matthias Grünewald. Zijn Isenheimer altaar bevindt zich in Colmar in de Elzas en is een bezoek meer dan waard. Het is een gigantisch groot opgezet altaar met allemaal luiken beschilderd door Grünewald. Het is een van de hoogtepunten van de Noord-Europese, de noordelijke renaissance schilderkunst. Het drieluik van Paul Hindemith voor symfonieorkest heeft de titels Engelconcert, Grablegung en Verzoegung des Heiligen Antonius. Het zijn drie luiken uit het grote Isenheimer altaar van Matthias Grünewald. Het Radio Philharmonisch Orkest geleid door Marco Stens.

De symfonie Matthijs der Mahler van Paul Hindemith, geschreven in de jaren 1933-1934, toen zijn muziek in Duitsland en achter het verklaard werd door het kersverse naziregime. Over de schilder uit de Renaissance, Matthias Grünewald. Dit zijn drie luiken uit het grote Isenheimer altaar, Engelconcert, Grablegung en Versuchung des Heiligen Antonius. Liep parallel met de grote opera die hij schreef over Matthijs der Mahler, Paul Hindemith. Het Radio Philharmonisch Orkest, geleid door Marco Stens, 20 december 2014 in de zaterdagmatinée, het begin van dit concert. Straks terug naar het symfonische met de 7e symfonie van Ludwig van Beethoven. En nu een nieuw soloconcert van Willem Jets, Nederlands componist, geboren in 1959. Hij heeft al heel wat soloconcerten op zijn naam staan. Begon in 1993 met zijn vioolconcert Glens. En toen volgde een klarinetconcert, een concert voor twee altviolen en ook een bandoneonconcert en een flugelhoornconcert. Maar een blokfluitconcert, op verzoek van blokfluitist Erik Bosgraaf, hij heeft zich wel even achter de oren moeten krabben, ga ik dat wel doen. Die dunne klank, dat krappe bereik van slechts twee octaven en dat tegenover die machtige machinerie van een symfonieorkest, gaat dat werken? En toch, Willem Jets zei, Erik heeft me over de streep getrokken. Het leek mij fantastisch om een stuk speciaal voor Erik te maken. Hij is een rasmuzikus die op magische wijze om de fysieke moeilijkheden van zijn instrument heen speelt. Noten worden in zijn handen tot iets onstoffelijks, tot pure muziek. Wat ook hielp was de letterlijke samenwerking tussen componist en solist. Erik is een aantal keren bij me langs geweest om zaken door te spelen. Hij heeft me ook verschillende fluiten laten horen, onder meer een 16e eeuwse renaissance blokfluit van Silvestro Ganassi. Dat instrument heeft veel meer kracht dan de gangbare barokvarianten. Ik heb mijn concerto dan ook specifiek voor de Ganassi-fluit gecomponeerd. Voor mij staat de klank van de blokfluit voor puurheid en breekbare schoonheid. En om die eigenschappen zo goed mogelijk over het voetlicht te brengen, was het zaak de solist de ruimte te geven. Ik heb daarom opzettelijk dun geïnstrumenteerd. Het orkest heeft in dit werk een dienende rol, zodat de solist Erik Bosgraaf op de voorgrond kan treden. Het nieuwe blokfluitconcert toen in 2014, opdrachtwerk van de zaterdagmatinée, financiële steun van het Fonds Podiumkunsten en de Borletti Bertoni Trust. Solist dus Erik Bosgraaf, stersolist in het nieuwe blokfluitconcert van Willem Jets. En Marco Stens dirigeert opnieuw het Radio Philharmonisch Orkest.

Het Blokfluitconcert dat Willem Jets schreef voor blokfluitist Erik Bosgraaf en hier in première ging 20 december 2014 in de NTR Zaterdagmatinée met het Radio Philharmonisch Orkest geleid door Marco Stens. En Erik Bosgraaf keert straks terug van nieuwe muziek naar oude muziek, een groots opgezette suite voor blokfluit en strijkers van Georg Philipp Telemann. Maar eerst nog zeker deze 7e symfonie van Ludwig van Beethoven, waarmee deze matinée in december 2014 werd afgesloten. Geschreven in het voorjaar van 1812. Hij wilde de grenzen van het symfonische oprekken en zocht het niet in melodieën, in harmonieën, maar hij zocht het in ritmiek. Elk van de vier delen is gebaseerd op een eigen ritmisch motiefje dat steeds in verschillende regionen van het orkest terugkomt. Heel obsessief. Elk deel heeft een eigen motief. De pauken fungeren dikwijls als aanjager van het geheel, jutten het orkest op. Het eerste deel heeft een ontzettend lange inleiding, bijna een derde van het hele deel. Het tweede deel is magisch, want het staat in A majeur, A groot, maar opeens klinkt een donker A klein. Dat deel werd bij de première gebisseerd. Hij moest het herhalen, Ludwig van Beethoven, vanwege het enthousiasme in het publiek. En in onze tijd heeft het opnieuw leven gekregen in de film A King's Speech. Het scherzo daarna is razendsnel, om er niet te spreken van het over de kop jagende laatste deel, het Allegro con Brio. Hier is de 7e symfonie in A groot, opus 92 van Ludwig van Beethoven. Het Radio Philharmonisch Orkest, chef-dirigent Marco Stens.

De zevende symfonie. De symfonie die gaat over beweging, over voortstuwende beweging. Eigenlijk over de dans, de essentie van de dans. Ludwig van Beethovens zevende symfonie. Het Radio Philharmonisch Orkest, geleid door Marcus Stens. 20 december 2014. Met een sterrol voor blokfluitist Erik Bosgraaf. In het nieuwe blokfluitconcert destijds, gecomponeerd door Willem Jets. Dat was 2014. We keren terug een paar jaar eerder naar 2009. De Radio Kamerfilharmonie, geleid door Thierry Fischer, met zometeen de derde symfonie van Felix Mendelssohn, de Schotse. En als eerste een suite voor blokfluit en strijkorkest van Georg-Philippe Telemann. Tijdgenoot van Bach, beroemder in eigen leven dan Johann Sebastian Bach. Bijvoorbeeld Johann Mattheson, die schonk in zijn destijds in Duitsland wijdverbreide encyclopedie over muziek veel meer aandacht dan Telemann. Maar ja, zijn roem verbleekte na zijn dood en Bach wierp zijn lange schaduw voor zich uit. We kennen de geschiedenis. Hij was veel schrijver, Georg-Philippe Telemann, maar in een positieve zin. Want hij schreef voor professionele muzici, voor beginners, groot en klein en voor elke gelegenheid. Hij was er voor iedereen, Georg-Philippe Telemann. Schreef opera's, meer dan 1000 cantates, orkestwerken en een nauwelijks te overzien aantal kamermuziekwerken. Nog lang niet alles is in kaart gebracht wat betreft Georg-Philippe Telemann. Er is een leuke parallel met Bach, die gaan we nu horen. In zijn suite voor altblokfluit, strijkers en basso continuo citeert hij, hij koketteert een beetje, met de Italiaanse en de Franse stijl, zoals Bach ook zo vaak deed. Bach met de Franse stijl in zijn orkestsuites en Italiaans in bijvoorbeeld zijn Italiaanse concert. Dit waren de stijlen in het buitenland. Hij heeft hem zelf ook opgezocht, die stijl in Frankrijk, met name Telemann. Hij is op bezoek geweest in Parijs, waar hij als held ontvangen werd. Bach niet. Bach is nooit Duitsland uit geweest. Hij was een reizend man, Georg-Philippe Telemann. Suite voor blokfluit en strijkorkest dus. Blokfluitist Erik Bosgraaf en de Radio Kamerfilharmonie, geleid door Thierry Fischer. November 2009 in de zaterdagmatinée.

De suite voor blokfluit en strijkorkest van Georg-Philippe Telemann in A-klein, blokfluitist Erik Bosgraaf en de Radiokamerfilharmonie geleid door Thierry Fischer, 21 november 2009 in de zaterdagmatinée. Het tweede optreden dus van sterrenblokfluitist met een warme band met de matinée, Erik Bosgraaf. Eerder vanmiddag hoorden we dat nieuwe blokfluitconcert in 2014 dat Willem Jets voor hem geschreven heeft. Deze zaterdagmatinée werd besloten met de derde symfonie, de Schotse van Felix Mendelssohn. Jaloers omschreven door collega-componist Robert Schumann als de Mozart van de 19e eeuw. Het zonnige karakter van de muziek van Mendelssohn en het gemak waarmee hij componeerde. Mendelssohn groeide op in een welgesteld kunstzinnige milieu. Iedereen kwam er langs, de dichters, de filosofen, de toneelspelers en de muzici van die tijd. De zondagconcerten in hun Berlijnse tuinvilla waren legendarisch. Mendelssohn was geïnteresseerd in literatuur. Hij was een getalenteerd tekenaar en werd door zijn ouders op een aantal grand tours gestuurd richting Italië om cultuur op te snuiven. Maar ook richting het noorden, richting Engeland en zelfs Schotland. In zijn reisdagboek noteert Mendelssohn zijn impressies en voegt er prachtige landschapstekeningen bij op bezoek in Schotland. Over een herfstige avond in een landelijke herberg. De storm giert buiten heen en weer, slaat beneden de deuren dicht en de vensterluiken open. Wij zitten hier rustig aan het open haardvuur dat ik van tijd tot tijd aanwakker. Een dienstmeisje komt met sterke drank naar boven. Sombere wolkentocht aan de hemel. Maar ondanks alle lawaai, buiten door de wind en de regen en binnen door de klepperende deuren en rondlopende bedienden, is het stil. Stil en erg eenzaam. En dat is wat je hoort in deze Schotse symfonie van Felix Mendelssohn. Die begint vanuit de stilte en kent een melancholieke ondertoon. De Radiokamerfilharmonie, geleid door Thierry Fischer.

Het symfonische reisverslag van een reis naar het Verenigd Koninkrijk, naar Schotland. Felix Mendelssohn's derde symfonie, de Schotse, door de Radio Kamerfilharmonie, geleid door Thierry Fischer, 21 november 2009 in de zaterdagmatinée. Ja, twee keer een steroptreden dus van blokfluitist Erik Bosgraaf eerder vanmiddag in een nieuw blokfluitconcert van Willem Jets. 2014 ging het in première in de matinée. En eerder in dit concert 2009 die mooie suite voor alt blokfluit en strijkers van Georg Philipp Telemann. Er is nog tijd voor een kort voorbeeld van een andere sterblokfluitist van een jongere generatie, Lucie Horsch, die in het nieuwe seizoen van de matinée te horen zal zijn. Nu, straks daarover meer, nu haar optreden tijdens het Hart en Zielconcert van destijds, Radio 4 in Tivoli-Vredenburg, oktober 2015, samen met het ensemble Ludwig Vivaldi.

Het feestelijke slotdeeltje, Allegro Molto, uit het Sopranino-concert van Antonio Vivaldi, blokfluitist Lucie Horsch en het ensemble Ludwig, tijdens het Hart en Ziel finale concert Radio 4 in Tivoli-Vredenburg, oktober 2015. Ja, dat is waar, Ayman. En leuk was het. Lucie Horsch treedt op als solist in het nieuwe matinee-seizoen, april volgend jaar, samen met de Nederlandse Bachvereniging, onder leiding van de nieuwe artistiek leider Johanna Zoller. Dan zal ze soleren in een gloednieuw blokfluitconcert van Mathilde Wantenaar, een opdrachtstuk van de zaterdagmatinée, in een spannend programma met daarnaast nog werken van Bach en Stravinsky, onder meer als bewerker van Bach. Vanaf volgende week tot en met 5 september volgen de zomerzaterdagen van de zaterdagmatinée met onder meer de mooiste concerten uit het afgelopen seizoen en opnames met een blik op het nieuwe seizoen. Met als bijzondere rode draad en ook als vervolg van de concerten met sterallure vanwege 65-jarig jubileum van de matinée diverse solo- en kamermuziekrecitals uit het matinee-archief. Tot de klok van 5 nog even zomerse muziek van Petteris Vasks, Zomerdansen, voor 2 violen, Vadim Gloesman en Sandis Steinbergs.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Ik moest de auto aan de kant zetten omdat ik het zo wonderschoon vond. En ik wilde weten wat het was.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenden.
3: Toen dacht ik, ja, dit is het. Dit is het.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
3: Oh, dat is zo'n bijzonder man. Ja, wie is die man?
1: Deze week is mijn gast, muzikant, performer, componist Guy Corneille.
0: Panorama Zondag, morgenavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
4: Ster. Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
9: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
8: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
10: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hansestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
11: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet, waardoor bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor de verkeerscentrales bijvoorbeeld minder snel een stilstaande auto kunnen signaleren. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal, gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. Dat is volgens Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten de mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met de extreme hitte. Ja 21 roept het kabinet op nu echt een keuze te maken tussen het linkse pro en Ja 21. Met beide partijen samenwerken, dat gaat niet. Dat zei partijleider Eerdmans op een congres in Ede. Verder zei Eerdmans dat hij de financiële plannen van het kabinet alleen wil steunen als er lastenverlichtingen voor burgers en bedrijven in zitten. Ook wil hij een strenger asielbeleid en meer geld voor veiligheid. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kansen op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
4: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
0: NPO Klassiek. NTR.
10: Op zaterdag met Hans Smit.
11: Goedemiddag, welkom bij Podium op zaterdag op deze 27e juni. Met vandaag het laatste werk van de Braziliaanse componist João Marcondes. Rond de klok van 17:30 is er aandacht voor het speelfilmdebuut van regisseur Marie Elsa Sgualdo. Silent Rebellion heet die speelfilm. En voor die muziek, voor die film, deed regisseur Marie Elsa Sgualdo een beroep op Nicolas Rabeuys, een Zwitsers componist. Straks meer over deze film en natuurlijk de soundtrack ervan. Dan poëzie. Schrijver en dichter Mieke van Sonneveld kreeg als jonge vrouw acute leukemie. En tijdens haar ziekte voelde ze zich soms wonderlijk gelukkig, maar daarna kwam de psychische klap. Over haar ervaringen schreef ze later gedichten. In Leger, haar poëziedebuut uit 2017, nam ze de verschillende aspecten van die kwetsbaarheid van het bestaan onder de loep. De bundel viel overal in de prijzen. Straks draagt ze voor uit eigen werk. Nu eerst muziek van een nieuw album van componist João Marcondes. Hij zit in de kopgroep van jonge Braziliaanse componisten die vorm geven aan het hedendaagse Latijns-Amerikaanse muzieklandschap. Zijn laatste vrucht laat horen hoe dat klinkt in zijn geval. De Latijns-Amerikaanse suite nummer 1 is een strijkquintet. De leden van Quarteto Topazio lieten zich bijstaan door contrabassist Gabriele Neri in deze tango.

De tango uit de Latin American Suite nummer 1 van João Marcondes, Braziliaans componist. Je hoorde Gabriela Neri op de contrabas bij het Quartetto Topazio. En ik beloof je dat we het loop van dit programma nog iets van dat album zullen draaien. Nu eerst het belangrijkste muzieknieuws van de afgelopen week. Begin deze week, zondag, was het groot feest in het Amsterdamse Concertgebouw. Kinderkoren Instituut, want zo kunnen we het wel noemen, Nieuw Vocale Amsterdam, vierde er namelijk het 20-jarig jubileum. Met uiteraard veel zingende Amsterdamse jeugd. Voor oprichter en muziekpedagoog Caro Kind was er nog een bijzondere verrassing. Ze werd benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau voor haar werk in de muziekeducatie. En dan is er een doorbraak voor muzici die met hun instrument het vliegtuig instappen. Nou, de verhalen die zijn bekend, legendarisch. Ensembles die niet aankomen op hun buitenlandse optreden. Bijvoorbeeld omdat de cello niet mee mocht in het vliegtuig. Het Europese akkoord dat nu ter ondertekening in Brussel ligt, moet daar een einde aan maken. In dat akkoord staat onder meer dat kleine instrumenten mee moeten kunnen als handbagage en dat een cello tegen vaste prijzen op een stoel naast die van de muzikus geboekt moet kunnen worden. De nieuwe regels moeten het beleid transparanter maken en bovendien gelden voor alle Europese vliegtuigmaatschappijen. Zijn baan bij het Belgisch Nationale Orkest is nog niet afgelopen, of de Nederlandse dirigent Anthony Hermes heeft alweer een nieuwe plek. Volgend seizoen wordt Hermes namelijk de nieuwe chef-dirigent van het BBC Scottish Symphony Orchestra. Hij volgt daar Ryan Wigglesworth op, die de afgelopen 10 jaar aan het orkest verbonden was. In NTR Podium spraken we hem in het holst van de nacht. Het nieuws was nog vers. Hermes zat in Nieuw-Zeeland en was intens gelukkig toen we hem aan de lijn kregen. Hij vertelde dat hij al een aantal keer bij het orkest te gast was de afgelopen jaren en omschreef het Scottish Symphony Orchestra als een wendbaar en vrolijk orkest met een mindset die gaat van Haydn tot Ligeti. Mooi. Hier staat de Hermes op de bok bij de Noordwest-Duitse Philharmonie in muziek van Wagenaar.

De overture tot de gedempte fakes van Johan Wagenaar. Dat was Antonie Hermes op de bok bij de Noordwest-Duitse Philharmonie. Volgend seizoen gaat hij dus aan de bak op de bok bij de BBC Scottish Symphony Orchestra. Shenandoah, dat is van oorsprong een Amerikaans matrozenlied. Dat doet iets vrij traditioneels vermoeden. Maar als componiste en zangeres Caroline Shaw het onder handen neemt, wordt het iets heel anders.

Doa van Caroline Shaw, met Caroline Shaw die het zong in woorden Andrew Yee op de cello. Ja, Shaw baseerde haar werk dus op die gelijknamige 19e-eeuwse Amerikaanse dat matrozenlied. Dat verhaalt over de levendige handel in bont rondom de Missouri-rivier van de 19e eeuw. De Amerikaanse kolonisten die wisten heel goed bij wie ze moesten zijn om zaken te doen. Bij het hoofd van de inheemse Oneida-stam, Chief Shenandoah. Shaw die nam het stuk onder handen, schreef het werk in eerste instantie voor solist Yo-Yo Ma. En weer jaren later schreef ze de herziene versie die we net hebben gehoord. Dat deed ze samen met haar artistieke partner in crime, solist Andrew Yee. Ik vond het prachtig. Als jij het mooi vindt, laat me horen. Of ook als je het niet mooi vindt, via de NPO Luister-app. Door dan naar de muziek van een van de meest productieve componisten uit de muziekgeschiedenis. Meer dan 3000 werken, bijna 3 keer zoveel als Johann Sebastian Bach. Zijn naam? Georg Philipp Telemann. Ja, tijdens zijn leven beroemder dan Bach en ook Vivaldi was minder bekend. En een geliefd componist is hij nog steeds. Zo blijkt uit deze nieuwe opname van het ensemble Barokken. Met een kwartet voor fluit, viool, cello en basso continuo.

0: Ik heb zes opname van 22 mei van dit jaar. Van het eerste deel, althans dat hoorde hier, van het kwartet voor fluit, viool, cello en basso continuo van Georg Philipp Telemann. Door het Duitse ensemble Barokin. Dat is in 2011 opgericht door de in Duitsland gevestigde Japanse fluitiste Kozue Sato. En bestaat verder uit muzici uit onder meer Rusland, Griekenland, Frankrijk en Duitsland. Ja, bij de muziek van Caroline Shaw van daarnet proefden we al even aan een muzikale reflectie op een koloniaal verleden. Daar gaan we nog even mee door. Want met muziek van de Zuid-Afrikaanse Rotterdammer Peter Louis van Dijk, inmiddels in de 70. In april waren de King Singers te gast in het muziekgebouw aan het IJ. Van Dijk schreef het werk Horizons speciaal voor dit gezelschap. Hij raakte geïnspireerd door een eeuwenoude grottekening gemaakt door het San-volk. Op die grottekening zijn 18e-eeuwse schepen te zien. Niet helemaal duidelijk is of het om de Engelse of Nederlandse vloot gaat. Het San-volk had in ieder geval nog niet zoiets zien verschijnen aan de horizon. Dat was nieuw. Zouden ze dan misschien de goden zelf zijn, die mensen op die schepen? Nou, dat bleek dus het tegendeel te zijn. Bij het concert van de King Singers in april in Amsterdam was de NTR live aanwezig. En deze opname van Horizons is van die avond.
1: Somewhere in a cave, in the Western Cape region of South Africa, there exists a San Bushman cave painting of a Dutch or English ship, bright with flags and sails rounding the cape. This painting, from the early 1700s, serves as a poignant reminder of the incredible powers of observation of the now virtually extinct San people. Sadly, the very people the San initially saw as gods, certainly in terms of stature and opulence, those same people, the European settlers, were soon to be their executioners. So writes Peter Louis van Dijk, the Dutch South African composer and author of our next piece. Horizons celebrates the San people's humility, their openness, and their integration with their environment, and it laments their demise at the hands of so-called progress.

De King Singers met Horizons van Peter Louis van Dijk. Eigen opname van NPO Klassiek van 23 april van dit jaar in het Muziekgebouw. Straks poëzie in Podium op zaterdag. Eerst naar de film. Ja, is lekker hoor, met dit weer. Ook overdag in zo'n fijne, gekoelde zaal. Ik ga je iets vertellen over Silent Rebellion. Zwitserland 1943. In een traditioneel protestants bergdorpje werkt de slimme 15-jarige Emma als dienstmeisje bij een rijke familie. De geïsoleerde protestantse gemeenschap van het dorp eist van de leden onderwerping en probeert Emma's beschikking over haar lichaam, haar geld en haar toekomst te controleren. Om haar studie als verpleegster te kunnen betalen, doet ze mee aan een lokale wedstrijd in deugdzaamheid. Maar wanneer een rijke jonge man haar verkracht, begint Emma zich te verzetten tegen de zwangerschap die het gevolg is van die verkrachting, tegen de hypocrisie van haar dorpsgenoten en tegen de soldaten die vluchtelingen terugsturen naar Nazi-Duitsland. Emma ontdekt de harde realiteit. In oorlogstijd is niemand neutraal. Na een aantal korte films maakte regisseur Marie-Elsa Sgualdo met Silent Rebellion haar speelfilmdebuut. En voor de muziek deed ze een beroep op de Zwitserse componist Nicolas Rabeus. Zijn soundtrack klinkt als volgt.

muziek van Nicolas Rabeus voor het speelfilmdebuut van Maria Elsa Sgualdo, Silent Rebellion. En wat zeggen de kranten over die film? Volkskrant, NRC en Trouw, alle drie 4 sterren. Volkskrant, citaat, wat is fatsoen en wie bepaalt dat? Die vragen sluimeren onder Silent Rebellion over een meisje in een verstikkende gemeenschap. NRC, wanneer actrice Lila Guenot aan het einde van de film Silent Rebellion eindelijk lacht en danst, herken je haar bijna niet. Het Parool, geen sterren, maar wel lovende woorden. Silent Rebellion is een coming-of-age verhaal in een benauwd Zwitsers dorp. Een staat kan neutraal zijn, een individu niet. Ja, Silent Rebellion draait sinds afgelopen donderdag in de Nederlandse bioscopen.

0: Het scherzo uit de zevende symfonie van Ferdinand Ries. Het Zürcher Kammerorchester onder leiding van Howard Griffiths. Ja, het leek een beetje op Beethoven. Dat is niet zo gek, want Ries was een leerling van Beethoven in Wenen. Zelfs zijn rechterhand nam allerlei praktische zaken op zich en zorgde ook voor Beethoven toen hij wat slechter ging horen. Beethoven op zijn plek was, op zijn plaats was lang niet altijd aardig voor Ries, maar die zette die taak toch barmhartig voort. En componeerde zelf dus ook, niet onverdienstelijk, schreef onder meer 24 strijkkwartetten, 3 opera's, 9 pianoconcerten en 8 symfonieën. Uit de 7e hoorde je dus het scherzo. Reageer op deze uitzending, Podium op Zaterdag kan met een berichtje in de NPO Luister-app.
1: Podium op Zaterdag met Hans Smit. Op NPO Klassiek.
0: Ik heb nog even gekeken wat er zoal aan klassieke muziek in de zaterdagkranten staat. Nou, er was niet zoveel vandaag, maar de column van Sandra Koken in Trouw die snijdt wel een belangrijk onderwerp aan. De ruimte die jonge dirigenten krijgen of zouden moeten krijgen om vlieguren te maken voor een echt orkest. Want ja, in je eentje thuis schiet het niet op natuurlijk. In je huiskamer heb je geen orkest om ervaring op te doen. Aanleiding voor de column is onder andere de masterclass van Ivan Fischer deze week in het Concertgebouw. 4 deelnemers mochten het Concertgebouw orkest leiden in de ouverture die het zou befleuten en in de eerste symfonie van Brahms. Wat een wereld van verschil zette tussen die ijverig, hevig gebarende jongeren en de zelfverzekerde rust van Fischer, schrijft Koken. Je hoeft niet alles aan te geven, dat weet het orkest zelf wel, zei Fischer geregeld. En dan waren er nog talloze tips en tricks. It's magic, riep een van de studenten op een gegeven moment. Nee, zegt Koken, geen magic, maar ervaring. Nou, nu maar hopen dat er posities vrijkomen voor deze jonge mensen. Dat waren de kranten en dit is muziek van pianist Camille El Bacha en percussionist Naguib Shanbezadeh, gisteren uitgekomen. Het album heet Loop Tales en de loop verwijst naar de cirkel. Als je hem tekent, kom je weer terug bij je beginpunt, maar wil je die cirkel steeds maar weer overtrekken met je potlood, dan valt het niet mee om die exacte lijn te volgen. Kleine verschuivingen zijn onvermijdelijk. Op het album van de klassiek geschoolde pianist El Bacha en de oosters geschoolde percussionist Shanbezadeh versmelten die twee concepten die uit de oosterse filosofie over de cirkel, alles blijft in beweging en laat ruimte voor groei, en die van de westerse minimal music. Motieven herhalen zich, verschuiven en veranderen. De herhaling is je houvast, maar het is nooit identiek. Dit is Loop Tale.

Loop Tail was dat van het gelijknamige album van Camille El Bacha op de piano en Naguib Shanbezadeh op de zarp, de holla, de kouze, de daf en de bendir. Gisteren uitgekomen, dat album. En dan kom ik nog even terug op dat album waar we mee begonnen, met nieuwe werk van de Braziliaanse componist João Marcondes. In zijn Latijns-Amerikaanse suite nummer 1 brengt hij een kleurenpalet aan culturen samen. Dat doet hij in 6 delen met een tango uit Argentinië, een Braziliaanse choro, een Venezolaanse bambuco en een Boliviaanse carnavalito. Daarnaast nog een bolero, een zangballade die in Cuba ontstond eind 18e eeuw. En vervolgens immens populair werd in Mexico. En dan tot slot wellicht de meest universele liedvorm die er bestaat, de canción de cuña. Een canción de cuña, een wiegeliedje. Dit is het derde deel, dus die canción de cuña uit die Latin American suite van João Marcondes.

Gabriela Neri op de contrabas, het Quartetto Topazio met het derde deel Canción di Cunha van de Latin American Suite, nummer 1 van João Marcondes, een Braziliaans componist. Een wiegeliedje. En dit komt van een nieuw album van een wat oudere componist, scheelt maar een jaar of 300, Carl Philippe Emanuel Bach.

Een symfonie voor orkest van Carl Philipp Emanuel Bach door Arte Deo Suonatori, onder leiding van Marcin Sviatkiewicz. Afkomstig van een nieuw album, 12 juni van dit jaar, dus pas geleden verschenen. Ja, dan de poëzie in het Podium op zaterdag. Schrijver en dichter Mieke van Zonneveld kreeg als jonge vrouw acute leukemie. Tijdens haar ziekte voelde ze zich soms wonderlijk gelukkig, maar daarna kwam de psychische klap. Over haar ervaringen, balancerend op het randje van de dood, schreef ze later gedichten. In Leger, haar poëziedebuut uit 2017, nam ze de verschillende aspecten van de kwetsbaarheid van het bestaan onder de loep. Ze kreeg er tal van prijzen voor. De jury van een van die prijzen, de Lucie B. en C.W. van der Hoogtprijs 2019, oordeelde: Van Zonneveld getuigt in deze bundel van een belangrijk dichterschap waarvan de inspiratiebronnen teruggaan naar de klassieke oudheid. Herman Gorter, de Bijbel, het paradijs en een bijna noodlottige ziekte. Zelf zei Mieke van Zonneveld over haar gedichten: ik houd ervan als poëzie in een groter geheel wordt geplaatst en handelt over het menselijk tekort en over grote thema's zoals liefde, de hemel, ziekte en de dood. Ik ben blij dat er tegenwoordig weer metrische en rijmende versen geschreven mogen worden. Al dus Mieke van Zonneveld, die nu in Podium op zaterdag enkele van haar gedichten voordraagt, na wat stemmige, inleidende klanken.

Juist toen het me in de steek liet, zag ik wat mijn lichaam geweest was. Een levend wonder, een precair bouwsel, iets eerbiedwaardigs. Juist toen het vernederd werd, zag ik dat het respect verdiende. Juist toen het ongasvrij werd, zag ik dat het er 21 jaar goed toeven was geweest. Toen het veroordeeld was tot een totaal witte kamer, zag ik hoe vrij het was geweest. Ik ondervond hoezeer het leven de moeite waard was, hoe goed het was en hoe onwaarschijnlijk dat al die lichamen buiten, al die gezonde lichamen om me heen, functioneerden. Dat al die miljoenen cellen hun werk deden. Dat mensen niet voortdurend uit elkaar vielen. Ik voelde dat mijn lichaam, dat ik zelf, bestond. Zonder te weten wat het betekent, bestaan. Dat ik de processen in mijn eigen lichaam niet begreep. Dat ik niet mijn eigen maaksel was. Ik had nooit eerder zoveel eerbied gevoeld voor het lichaam, mijn lichaam. De cellen waaruit ik bestond en die nu in een erbarmelijke toestand verkeerden. Paulus noemt het menselijk lichaam een tempel van God. Mijn lichaam was inmiddels een ruïne, maar het was Gods ruïne, dacht ik. Af en toe. En als ik het dacht, leefde ik op.

Op een goddelijke kaart stonden klaar te lezen de paden, de obstakels en de tijd van aankomst. Maar op een dinsdagmiddag sloeg ik links in plaats van rechts. De kaart kon anders uitgelegd. Van Ede via Babel naar Jeruzalem, aldus het plan. De route was er een van gloeiend zand. Stemmen in mijn rug riepen me terug. Mijn huid was rood als klaprozen, mijn voeten waren vlug. Misschien dat hij daar toen al stond, wit lichtend aan de horizon, werend meewarig, een fata morgana. Misschien dat hij daar toen al stond, misschien dat hij me toen al om zijn zinnelijke vinger wond. Er is geen leger of hij deserteert. Hij tekent de contouren van een onneembare stad en oordeelt, dat was dat. Er is een route door het duin die hij verzuimt te fietsen, bevangen door geklapte jaloezie. Hem wacht een stille hartstocht op die langs de halmen wuift. Een afgelegen meisje spreidt een kleed en rekt zich uit. Ze weet zich opgelicht door een gerichte blik omlaag en spelt absenteïsme met een H. Geen opstand zo gelaten en geen aftocht zo bedeesd. Ze is leger nu, maar leeft.

0: Bram Beekman was dat met de Fuga Bachwerkenverzeichnis 579 van Johann Sebastian Bach op het Schnitkerorgel van de Grote Kerk in Zwolle. En daarvoor hoorde je dichter Mieke van Zonneveld. Zij droeg voor uit eigen werk.
1: Podium op zaterdag met Hans Smit. Op NPO Klassiek.
0: Ja, dan muziek van het ensemble La Tempête, onder leiding van Simon-Pierre Bestillon. De plaat heet Bomba Flamenca, Vlaamse bom. En daarop speelt en zingt het ensemble muziek van de Spaanse middeleeuwen tot in de Renaissance. En in die periode gebeurde er politiek en cultureel natuurlijk nogal wat. Van het christelijke noorden tot in het islamitische zuiden. Het jaar waarin de laatste zuidelijke stad Granada werd heroverd door de katholieken in 1492 markeerde het meteen het begin van de Spaanse Renaissance. En daarin waren de Vlaamse componisten zo geliefd dat ze naar het Madrileense Hof werden gehaald en daar de Capilla Flamenca, de Vlaamse kapel, vormde. De Vlaming Nicolas Gompert was een van hen. We horen zijn werk voorafgegaan door een anoniem traditioneel werkje uit Al-Andalus.

het album Bomba Flamenca van La Tempête onder leiding van Simon Pierre Bestion hoorde je Nava Attar en daarna de compositie Muzai Jovister Maximi van de Vlaamse componist Nicolas Gompert. De Mexicaanse componist Gabriela Ortiz schreef het volgende trompetconcert voor de trompetist die het op deze opname ook speelt, Pacho Flores. In de voorbereiding speelde hij haar voor op wel 20 verschillende trompetten. Je moet ze maar hebben. Ortiz die probeerde de veelzijdigheid van dat geluid te vatten in texturen. Deel 1 van het concert gaat uit van het blaaskoper als vloeibare materie. In deel 2 heeft dit instrument een vaste vorm aangenomen. En dat horen we hier. Uit haar werk vertaald bronzen altaar. Het deel rood uitgeslagen koper en glanzend metaal. Oftewel cobre, color rojizo y metallico brioso.

Pacho Flores op de trompet bij de Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van Domingo Indoyan in het tweede deel Cobre Color Rojizo y Metallico Brioso uit Altar de Bronze, concert voor trompet en orkest van Gabriela Ortiz. En dat is een van de componisten die ter sprake zijn gekomen in de vrijdagrubriek Female Friday. Alle afleveringen en verhalen over vrouwelijke componisten elke vrijdag in Podium tot nu toe, die kun je terugluisteren via npoklassiek.nl/Female Friday. Wat is er de komende dagen aan concertaanbod? Aanstaande dinsdag kun je in Amare in Den Haag naar de Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Deze keer gespeeld op vier vleugels met onder andere pianist Lestari Scholtes. En voor luisteraars die vlakbij of in Noord-Limburg wonen, straks om 8:00 sluit het ensemble Heritage Sinfonietta hun Limburgse tournee af. Ze trokken de afgelopen 2 weken vanuit het uiterste zuiden naar Noord-Limburg, gaven 2 concerten per dag op openbare plekken en gratis te bezoeken. Vanavond kun je dat nog meepikken in het Zwaantje in Mook, op de Mookerijden, in het noordelijkste puntje van de provincie. 8:00, ga erheen. En zometeen in het programma Opera Live op deze zender neemt presentator Mark Pantus je mee in de muziek van Giuseppe Verdi. In het kader van het Holland Festival klinkt vanuit de Nationale Opera het meesterwerk Simon Boccanegra. Niet Verdi's bekendste opera, maar wel een van zijn meest indrukwekkende. Al is het alleen al door de geweldige cast en vooral door het Concertgebouworkest in de Bak dat het zeer de moeite waard is. Onder leiding van Verdi-specialist Fabio Luisi klinkt het orkest wendbaar, elegant en betoverend volgens de recensent van NRC. Alle kranten waren heel lovend. Zeker luisteren dus, tenzij je iets anders te doen hebt natuurlijk, straks vanaf 7:00 in de Opera Live op deze zender. En wij gaan eruit met de muziek uit Patrice Fasks strijkkwartet nummer 6, gespeeld door het Aretusa-kwartet. Fijne avond en veel plezier bij Opera Live. En graag tot de volgende keer.

0: NTR. NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, de special van klavecimbal tot concertvleugel. Pianisten Andrea Vasi en Rembrandt Frerichs duiken samen met Cecile Huynen in de geschiedenis van de toetsinstrumenten. Van klavecimbal tot concertvleugel. Morgen vanaf 16:30 in Discotabel, hier op NPO Klassiek.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Ster. Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook van traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 7 uur. Robert Baltus met het NOS Journaal. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet. En hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er intussen een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer alles weer werkt. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd van ruim 45 miljoen naar 99 miljoen Australische dollar, dat is bijna 60 miljoen euro. Ook mag de toezichthouder de techbedrijven dwingen om te bewijzen dat ze de juiste maatregelen hebben genomen om te voorkomen dat kinderen onder de 16 een account aanmaken. Het hitterecord in Duitsland is na een dag weer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten, 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Max Verstappen is gecrashed tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. Verstappen leek mee te doen om pole position, maar crashte in de een na laatste bocht. George Russell noteerde de snelste tijd. Daarna volgden Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Het weer vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien en veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland en koelt het af naar 20 tot 23 graden. En morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
4: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
8: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal: dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
7: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
8: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/Mees Pierson.
0: NPO Klassiek. NTR.

0: Opera Live met Mark Pantes.
1: Ja, goedenavond. Zo dadelijk gaan we luisteren naar Verdi's opera Simon Boccanegra. De productie die deze maand te zien is bij de Nationale Opera in Amsterdam. Morgenmiddag spelen ze het voor het laatst en ik zag dat er nog een paar kaarten verkrijgbaar zijn. Wij zullen het niet zien, maar wel horen. En dan horen we ook het fluwelen geluid van onder andere het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van dirigent Fabio Luisi. Simon Boccanegra is het verhaal van de eerste doge van Genua, die dus Simon Boccanegra heet en die speelt zich af in de 14e eeuw. Het verhaal volgt de opkomst van een zeeman van eenvoudige afkomst die doge wordt, zijn strijd om een verdeelde stad te verenigen en zijn wanhopige zoektocht naar zijn lang verloren dochter te midden van politiek verraad. Een familiedrama dus vol met politieke intriges.

Ja, dit was de prelude voor Simon Boccanegra in de eerste versie. Die is geschreven door de jonge Verdi in 1857. En je kon heel goed die vroege Verdi-stijl horen. Een beetje een potpourri van allerlei stukjes die we later terug zouden horen. Maar vanavond horen we de opera zoals die tegenwoordig bekend is in de versie uit 1881. Het koor van de Nationale Opera en het Koninklijk Concertgebouworkest staan deze maand onder leiding van Fabio Luisi. En er is een droombezetting met onder andere bariton George Petean in de titelrol, sopraan Federica Lombardi als Amelia Grimaldi en de bas Georg Zeppenfeld als Jacopo Fiesco. Er zijn dus twee versies. Heel kort, Simon Boccanegra is een opera met een moeilijke geschiedenis. Een complex verhaal, een minder geslaagd libretto, waar maar liefst 3 librettisten aan gesleuteld hebben. Na de première werd de opera te ingewikkeld, muzikaal te donker en te sober bevonden. En het hielp ook niet dat er maar 1 grote vrouwenrol in de opera zat. Geen van de aria's zijn hits geworden zoals bij de meeste andere opera's van Verdi eigenlijk wel het geval is. Het enige stuk dat vaker gezongen wordt buiten de opera is de basaria Il Lacerato Spirito, maar daarover later meer. Het libretto was oorspronkelijk van Francesco Maria Piave. En dat was een librettist waar Verdi veel vaker mee werkte. Maar ook toen al schakelde Verdi een andere librettist in, namelijk Giuseppe Montanelli, om een aantal scènes te schrijven. Verdi en Piave werkten op afstand en de communicatie ging traag en moeizaam. Decennia later vroeg uitgever Ricordi aan Verdi of hij samen met de jonge componist en librettist Arrigo Boito het stuk wilde bewerken. Verdi kende Boito al, want die had al in 1879 het libretto voor Otello aan hem voorgelegd. En Boito die zag het eigenlijk wel als een moeilijke taak. Ja, het drama, zei hij, lijkt wel een tafel die wiebelt, maar niemand weet welke poot nou eigenlijk te lang is. Geen enkele gebeurtenis is onontkoombaar en sterk. Er is veel intrige, maar weinig samenhang. Alles is eigenlijk oppervlakkig in dit drama. Alle gebeurtenissen lijken ter plekke verzonnen om domweg het toneel te vullen. Om zo'n drama te corrigeren moet je het helemaal veranderen, zo vond Boito. De première in 1857 in Venetië was inderdaad ook een mislukking geweest. Verdi herinnerde zich later: ik beleefde in Venetië een fiasco dat bijna net zo erg was als destijds bij La Traviata. Ik dacht dat ik iets tamelijk goeds gemaakt had, maar blijkbaar had ik mij vergist. Van die originele versie uit 1857 verscheen vorig jaar een opname. We luisteren naar een fragment uit de finale van de eerste acte. Muziek van de jonge Verdi om het contrast met de latere Verdi nog maar eens klinken te maken. En we luisteren nog 1 keer naar die opname van die eerste versie van de Halle Orchestra onder leiding van Mark Elder. En nu zingt ook een koor van de R. En dat moet ik even opzoeken hoe het weer ook weer heet, want het staat op de volgende pagina. R&CM Opera Chorus. De Halle Orchestra, Mark Elder.

Ja, en zo klonk die eerste versie, een stuk uit de eerste acte uit 1857. En dat gaat u vanavond niet meer terug horen. We hoorden een duidelijke vroege Verdi met heel veel volkse melodie erin. Ik ga u proberen het verhaal uit te leggen. En ik kan u vertellen, dat zal geen sinecure zijn. Maar daar gaat-ie. Het begint met een proloog. In het 14e-eeuwse Genua overtuigen de leiders van het volk, Paolo en Pietro, de populaire Corsaro, dat is een kaper, eigenlijk een piraat in dienst van de stad Genua. Die populaire kaper heette Simon Boccanegra, om zich kandidaat te stellen voor het ambt van doge. Boccanegra stemt toe in de hoop dat deze positie de aristocraat Fiesco ertoe zal bewegen Simon Boccanegra toestemming te geven te trouwen met zijn dochter Maria, die al een buitenechtelijk kind van Boccanegra heeft gekregen. Fiesco rouwt echter in het geheim om Maria's dood. En dan hoort hij die beroemde aria Il Giurato Spirito straks. Boccanegra probeert zich met hem te verzoenen, maar Fiesco eist dat hij zijn kleindochter mag opvoeden. Boccanegra onthult dat het meisje, zijn dochter met Maria, na de dood van de vrouw die haar op zijn verzoek grootbracht, spoorloos is verdwenen. En Fiesco vertrekt boos en op dat moment gaat Simone op zoek naar Maria in dat paleis. En op het moment dat hij Maria's levenloze lichaam heeft gevonden, wordt precies dan onder het gejuich van de menigte bekendgemaakt wie de nieuwe doge is geworden. Zijn naam, Simon Boccanegra. En dan volgt de eerste acte. 25 jaar zijn verstreken en Simon Boccanegra is nog altijd doge van Genua, met Paolo als zijn vertrouweling. En deze Paolo is verliefd op iemand, een prachtige vrouw die heet Amelia Grimaldi. Waarover later meer. De politieke spanningen blijven echter groot. Jacopo Fiesco maakt deel uit van een complot tegen de doge en is een vaderfiguur voor deze Amelia Grimaldi. Amelia die is verliefd op de jonge edelman Gabriele Adorno en die is ook betrokken bij de samenzwering. Uit bezorgdheid om zijn veiligheid probeert ze hem van zijn plannen af te brengen. Wanneer Boccanegra Amelia bezoekt om namens Paolo haar hand te vragen, weigert ze. Ze onthult dat zij geen echte Grimaldi is, maar een vondeling van eenvoudige afkomst. Als blijkt dat zij en Boccanegra hetzelfde portretje van Maria bezitten, ontdekken zij dat zij vader en dochter zijn. Boccanegra verbiedt daarop het huwelijk tussen Amelia en Paolo. En om een vreemde reden vermoedt Paolo een affaire tussen Simone Boccanegra en Amelia Grimaldi. En hij weigert zich neer te leggen bij die beslissing dat hij niet met haar mag trouwen en laat Amelia ontvoeren. Kennelijk dacht hij dat hij het zo wel voor elkaar kreeg. Tijdens de raadsvergadering onder leiding van Boccanegra lopen de spanningen hoog op. De bijeenkomst wordt verstoord door een volksopstand aangevoerd door Adorno, die ervan overtuigd is dat de doge verantwoordelijk is voor Amelia's verdwijning. Wanneer Adorno zijn zwaard tegen Boccanegra heft, verschijnt Amelia onverwacht. Ze heeft zich weten te bevrijden en voorkomt zo een bloedige confrontatie. En dan volgt een krachtige oproep tot vrede en zo weet Boccanegra de orde te herstellen. Fiesco en Adorno worden vastgezet tot de waarheid over de ontvoering aan het licht komt. Intussen vermoedt de doge dat Paolo de schuldige is. Hij dwingt zijn vertrouweling publiekelijk een vloek uit te spreken over de onbekende dader en daarmee over zichzelf.

Yes, ma'am. Oh,

Ja, en dit was het slot van de eerste acte van Simon Boccanegra. En dit was een opname gemaakt op 13 juni... jongstleden in de Nationale Opera in Amsterdam. En u hoorde, ik noem hun namen even, want dat heb ik in het begin niet gedaan. Georges Petian als Simon Boccanegra, Federica Lombardi als Amelia Grimaldi, Georg Zeppenfeld als Giacomo Fiesco, Riccardo Massi als Gabriele Adorno, German Olvera als Paolo Albiani, Jasurbek Kaidarov als Pietro. En u hoorde Yvonne Kok als Unancella di Amelia. En dat was die raadzaalscène, inclusief de chaos die eruit breekt. Het is een scène die Giuseppe Verdi en librettist Arrigo Boito toevoegden aan de opera. Die was immers in 1857 onsuccesvol. Maar Boito bracht in die problematische tekst heel veel wijzigingen aan. Daarmee Verdi de kans gevend een nieuwe en vrijere muzikale weg in te slaan. Een kans die hij met beide handen aangreep, zoals hij heeft kunnen horen. En die ons al een voorproefje gaf van Verdi's stijl in zijn latere werken. Ja. Tijdens die vergadering in de raadzaal raken rivaliserende politieke facties slaags en stormt er een woedende volksmenigte binnen. Boccanegra weet die chaos te bedwingen met een vurige oproep tot pace. En dat hoorde u zo net, pace. Prachtig. Een scène die duidelijke verwijzingen bevat naar de 14e-eeuwse humanist en dichter Petrarca, die in zijn beroemde gedicht Italia Mia en in brieven aan de historische doge van Genua opriep tot eenheid en verzoening binnen Italië. De toevoeging van deze scène was ook betekenisvol in Verdi's eigen tijd. En hoewel Italië al in 1881 formeel al 20 jaar verenigd was, bleef het land sterk verdeeld door regionale en sociale tegenstellingen. De grootste dreiging kwam niet langer van buitenaf, maar nu van interne verdeeldheid en politieke spanningen. En net als in deze opera dus. En dan gaan wij naar de tweede acte. En aansluitend ook meteen de derde acte. Woedend, omdat Doge weigert hem met Amelia te laten trouwen, vergiftigt Paolo het drinkwater van Boccanegra. En vervolgens spoort hij de gevangen genomen Fiesco en Gabriele aan om de Doge te vermoorden. Gabriele, die denkt dat Amelia een verhouding heeft met Boccanegra, probeert hem in zijn slaap te doden. Amelia grijpt echter in, alweer zou je kunnen zeggen, waarna Boccanegra onthult dat zij zijn dochter is. Deze onthulling schokt Gabriele, die daarop zijn trouw aan de Doge zweert. En dan de derde acte. Bij Verdi is het altijd zo dat de eerste acte heel lang is, de tweede acte iets korter, de derde acte nog weer korter. Dat is heel fijn om te weten als je publiek bent. Hoe dan ook, derde acte. Boccanegra slaat een opstand tegen zijn bewind neer en de verslagen Paolo wordt ter dood veroordeeld. Hij is op weg naar het schavot en dan, is heel wonderlijk, loopt hij Fiesco tegen die net bevrijd is uit die gevangenis. En hij bekent aan Fiesco dat hij die doge heeft vergiftigd. En terwijl het gif zijn werk doet, denkt Boccanegra terug aan zijn vroegere geluk, voordat hij tot doge van Genua uitgeroepen werd. Fiesco verschijnt en Boccanegra vertelt hem nu ook hoe het zit. Amelia Grimaldi is zijn verloren dochter en dus Fiesco's kleindochter. De vijanden verzoenen zich met elkaar. Boccanegra zegent het huwelijk van Amelia en Gabriele en hij benoemt de jongeman tot zijn opvolger. Meteen daarna sterft Boccanegra door het vergif.

0: Ja, en u hoorde het applaus voor Simone Boccanegra, als dat klonk 13 juni jongsleden bij de Nationale Opera in Amsterdam. U hoorde het koor van de Nationale Opera en het Koninklijk Concertgebouworkest onder Fabio Luisi. De regie was van Jetske Meijnse. En in de hoofdrollen, in alle rollen, hoorde u vervolgens Simone Boccanegra, werd gezongen door Georges Petean, bariton, Amelia Grimaldi, Federica Lombardi, sopraan, Jacopo Fiesco, Georg Zeppenfeld, bas, Gabriele Adorno, Riccardo Massi, tenor, Paolo Albiani, werd gezongen door German Olvera, bariton, Pietro werd gezongen door Yashurbek Gaidarov, Un Capitano werd gezongen door François Soons, tenor, en Un'Ancella di Amelia werd gezongen door Yvonne Kok. De opname werd gemaakt door Daan van Aalst, hij verzorgde de opnametechniek, en de muziekregie was in handen van Lodewijk Collet.
1: Opera Live met Mark Pantes op NPO Klassiek.

En zo klonk de preludio uit Ernani van Giuseppe Verdi. En u hoorde het Philharmonia Zürich Orkest, waarschijnlijk. In ieder geval stonden ze onder leiding van Fabio Luisi, die ook onze opera Simone Boccanegra vanavond dirigeerde. En we hebben nog een tijd over. En die gaan wij doorbrengen met nog meer oude mannen. We hebben er net in horen sterven. En de mensen die we nu gaan beluisteren zijn niet alleen oud, ze zijn ook allemaal al dood. De eerste, ik heb het daarbij niet zozeer over mannen, maar in het bijzonder over de bassen en de Verdi-bassen. En nog specifieker de zogenaamde basso cantante. En de basso cantante is een stemtype waarvan je zou kunnen zeggen, is dat nou de zwarte bas? Nee, want die zit er nog onder. Je hebt, als je even denkt over bijvoorbeeld de opera Don Carlos, heb je allerlei, een hele waaier aan stemtypes en van hoog naar laag. Helemaal onderin zit de grote inquisiteur, dat is de basso profondo. En daarboven zit de basso cantante. En dat is Italiaans voor een zingende bas. En dan heb je het over een bas die niet alleen heel makkelijk de lage noten beschikbaar heeft, altijd beschikbaar, maar ook slank, mooi, elegant en met groot legato de hoogte in kan. En die stem is geschikt, maar wordt ook vaak gebruikt voor de meer, de meer expressieve en emotionele basrollen. De baritons zijn meestal opgeronde standjes. De bassen, dat is ons lot als bas, hebben toch in, ja, vaak de oude man. En dat is helemaal niet erg. Zeker niet als je daarbij geholpen wordt door Giuseppe Verdi. We gaan een aantal van die stukken horen en ook verschillende bassen uit het verleden die ik graag aan u voorstel. En de eerste is Boris Christoph, Bulgaar, geboren in 1914 en gestorven in Rome in 1993. En staat ook wel eens in cv's. Ja, het was een Italiaanse bas, maar het was echt een Bulgaar. Hij zong natuurlijk voor heel veel Russisch repertoire, beroemd om zijn Boris Godunov. Mephisto uit Mephistopheles van Boito en ook van Gounod. En verder een hele zwik Verdi-rollen, waarvan Don Ruiz Gomez da Silva uit Verdi's Ernani, waar u zojuist de ouverture van hoorde, er één is. We gaan luisteren naar een stuk uit Ernani. Het is de vijfde opera van Verdi uit 1844. Dat is een vrij vroeg stuk. En we horen hier het recitatief, de cavatine en daarna de cavaletta Che mai vergio, infelice tu credevi, en de cavaletta In fin cum brando vindice. En we horen een oude edelman die de vertrekken van zijn jongere verloofde Elvira bestreedt. En tot zijn grote schok treft hij daaraan met twee indringers. Niet één, maar slechts twee. De verbannen struikrover Ernani en Don Carlo, de koning van Spanje. Die kennelijk allebei verliefd op haar zijn. Dus dan hebben we in deze vroege versie van vroege Verdi, zou je kunnen zeggen, een heel strikt schema, recitatief. Wat zie ik, zegt hij, Kimai Vergio. De Silva ontdekt die twee mannen in de meest intieme ruimte van zijn woning. Die is woedend en roept zijn bewakers en bedienden naar binnen. En hij wilde ter getuige zijn van de schande en het verraad dat hem als heer en meester is aangedaan. En dan volgt de cavatine. Dat is een prachtige legato, een trieste aria eigenlijk, waarbij hij inzicht geeft in zijn eigen gevoelens. En dan zegt hij dat hij dacht dat Elvira een onbevlekte witte lelie was, maar in plaats daarvan wordt zijn oude dag nu besmeurd met schande. En hij vervloekt de passie in zijn oude hart. Hij had gewild dat de jaren in zijn bloed in ijs hadden veranderd, in plaats van hem zo'n jong hart te geven, dat nog steeds klopt. En vervolgens slaat dat verdriet om naar die prachtige cavatina in de veel snellere cavaletta. Dat is gebruikelijk in die tijd, dat de langzame aria wordt opgevolgd door een heftig en dramatisch en sneller gedeelte. En daarin bezingt hij zijn niets ontziende wraak. En hij zegt, zolang ik een zwaard kan vasthouden, zolang zal ik daarmee vechten. En de twee mannen die hebben zijn woede op de halt gehaald en hij eist zijn wraak.

Ja, u hoorde Boris Christoff en het Philharmonia Orchestra onder leiding van Anatole Fistolari in de aria Infelice tu crevi uit Ernani van Verdi. En wat een display van kunde en ook flexibiliteit. Niet alleen geweldige laagte en ook een buitengewoon prachtige hoogte die heel erg mooi op allerlei verschillende manieren wordt ingezet. En dat gaat ook voor de volgende zanger. Een van mijn grote favorieten kan ik wel zeggen. Dat is Cesare Siepi. Cesare Siepi, Italiaan van geboorte uit 1923. Was eigenlijk de beroemdste bas van de 20e eeuw, zou je kunnen zeggen. Ook hij werd een wereldster. Zong over de hele wereld in alle grote operahuizen. En had een repertoire van Mozart tot en met Mussorgsky, zou je kunnen zeggen. En later zullen we u nog een stukje laten horen van dingen die hij ook kon. Maar we gaan nu even naar Verdi. Wat er bijzonder is aan Siepi is dat het een stem was met een ongelofelijke klasse, zou je kunnen zeggen. Een hele prachtige, schitterende, verzorgde manier van zingen. Nooit overdreven, altijd met een gemak van je welste. En ook grappig, met een opmerkelijke keel R die ons wordt afgeleerd als wij Italiaans zingen. Maar Siepi mocht het. Zo zong hij bijvoorbeeld in de aria van Don Giovanni. De vieni alla finestra. Met een echte dikke R in de keel. En dat geldt in Italië als een teken van aristocratie. Agnelli, de baas van Fiat, die sprak ook zo. Dus ik denk dat meer hielp met de tolerantie daarvoor in zijn geval. We gaan luisteren naar een aria uit Don Carlos van Giuseppe Verdi. De versie van 1884, want ook die opera heeft allerlei versies doorstaan. En het is de beroemdste aria eigenlijk van Philips II, Ella Jamai Maman. En we zien daar in een hele lange, schitterende instrumentale inleiding de eenzame koning van een wereldrijk zitten bij het licht van een kaars. Terwijl het al dag wordt. En dan mijmert hij over zijn tragische situatie en zijn liefdeloze huwelijk en de koninklijke last. Hij realiseert zich dat zijn jonge vrouw Elisabeth van Valois niet van hem houdt. En gekweld door jaloezie en eenzaamheid zingt hij over het zware lot van een vorst die over de halve wereld heerst, maar geen enkele trouw kan afdwingen in de harten van zijn onderdanen, laat staan van zijn echtgenoten. U hoort de prachtige instrumentale inleiding met een grote rol voor de solo cello. We gaan luisteren naar Cesare Siepi in Ella Jamai Maman.

Ja. Dat is nou zoals een stem uit één stuk. Wat een ongelooflijk pracht. Tenminste, zo denk ik erover. U hoorde Cesare Siepi in de aria Ella Giammaimo en vervolgens Dormir Sol nel manto mio regal. Ik zal alleen maar slapen als ik op de lijkbaar lig. Uit de opera Don Carlo van Giuseppe Verdi. U hoorde, behalve Siepi, de Wiener Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik in de krant las dat hij was overleden, want het is pas in 2010 gebeurd. En toen realiseerde ik mij ook, hij leefde nog. Wat een gekke gedachte was, hij had langs kunnen gaan, bij wijze van spreken. En hij stierf in Atlanta. En dat is de eerste van een aantal bassen die vanuit het buitenland naar Amerika zijn gekomen. En vervolgens daar zijn gebleven. Het is natuurlijk vaak zo dat Italianen hun land verlaten en dan niet meer terugkomen, alleen maar omdat het voor de vakantie. En dat was kennelijk toen ook al zo. De volgende is namelijk Ezio Pinza. En die is geboren in Rome en hij overleed in 1957 in Stamford, Connecticut. En hij was ook al zo'n schitterende bas met een hele nobele, prachtige stem. En een ongelooflijk charisma. Waarmee hij niet alleen Mozart, Verdi, Rossini, maar ook Wagner zong. En later een overstap maakte naar de musical. En daarmee bereikte hij weer een heel nieuw publiek. We gaan naar deze prachtig zingende Italiaan luisteren in twee stukken. We beginnen met een ongelooflijk prachtige gebedsscène. Eigenlijk een gebed uit Nabucco. Ook weer met een ongelooflijke prachtige rol voor de celli. Het is de preghiera Vieni o Levita en de aria Tu sul labbro dei vergenti. En in deze gebedsscène richt Zacharia zich tot God en dan prijst hij zijn macht en wijsheid. En hij herinnert eraan hoe God door de profeten tot zijn volk heeft gesproken en smeekt om bescherming en steun voor de Hebreërs die onder de Babylonische overheersing lijden. Die muzikaal heeft die aria een plechtig en contemplatief karakter. Daar zit later ook weer een heftige stuk bij, maar dat laten we achterwegen. Vervolgens hoort u Pinza in het Requiem van Verdi, het stuk Confutatis Maledictis. Maar nu eerst de preghiera uit Nabucco, Vieni o Levita, en Tu sul labbro dei vergenti.

Ja, en daar houden we op, want anders blijven we aan de gang. We hoorden Ezio Pinza in twee stukken van Verdi. Een opname uit de latere periode van zijn carrière, kon je een beetje horen. Onder leiding van Erich Leinsdorf speelde het RCA Victor Orchestra in de aria uit Nabucco, Vieni Uli Vita in Tu sul labbro dei Vergenti. En vervolgens hoorde Convutatis Maledictis uit het Requiem. En daar klonk het koor en het orkest van de Opera van Rome. En dat was onder leiding van Tullio Serafin. En dan gaan we nu over naar een Rus. Te weten Alexander Kipnis. Alexander Kipnis werd geboren in 1891 in een gebied van het Russische Rijk, wat nu Oekraïne is. En ook hij legde het loodje uiteindelijk pas in 1978 in de Verenigde Staten in Westport, Connecticut. Hij is vrij vroeg in zijn carrière naar Berlijn gegaan om daar te studeren. En heeft in Duitsland dus een behoorlijk deel van zijn ontwikkeling doorgemaakt en zijn vorming. Hij is vervolgens doorgebroken, niet alleen in Europa, maar ook in de Verenigde Staten. En was een lieveling van de Metropolitan Opera. Hij was daar dé Sarastro en heeft dat ontzettend vaak gezongen. Maar niet alleen dat, hij zong natuurlijk ook nog heel veel Wagner, Königsmarke, in Tristan und Isolde, Gordemant in Parsifal, maar ook Boris Godunov. Behalve die grote operarollen was hij in staat zijn stem eigenlijk heel slank te gebruiken. En er zijn veel opnames bekend van hem waarin hij liederen zingt van Schubert en van Strauss. En dan hoor je de grote klasse die hij ook had. Een muzikale verfijning en van geweldige dictie. Je kan wel horen dat het Rus is, maar de manier waarop hij zijn enorme apparaat, het enorme stemgeluid wist in te zetten voor een slanke, schitterende toon, is echt heel schitterend. Dat gaan we niet laten horen, maar als u het wilt horen, moet u maar eens opzoeken. Bijvoorbeeld het lied van Strauss, Traum durch die Dämmerung, en dan zult u begrijpen hoe ongelooflijk goed deze schitterende zanger was, Alexander Kipnis. Wat we wel gaan horen is de aria O tu Palermo uit I Vespri Siciliani. En dat is een aria die wordt gezongen door de Siciliaanse edelman Procida, een van de leiders van de opstand tegen de Franse bezetting van Sicilië. En in deze ontroerende scène neemt Procida afscheid van Palermo, zijn geliefde geboortestad. Hij bezingt een hele diep liefde voor het vaderland en denkt terug aan de jaren van ballingschap en onderdrukking. Aansluitend hoort u een aria die we al hoorden vanavond, namelijk Il Lacerato Spirito uit, wat hebben we nou net gehoord, Simone Boccanegra, plus proloog A te l'estremo addio. Beide stukken worden gedirigeerd door Erich Ortmann en de Staatskapelle Berlin is verantwoordelijk voor de orkestrale begeleiding.

Ja, en dat was Alexander Kipnis. En ik denk dat ik mijn punt wel gemaakt heb als het gaat over slanke hoogte, legatolijnen en een altijd beschikbare laagte. Dit klinkt misschien een beetje als oude mannengezeik. Dat het allemaal vroeger beter was, maar zo is het niet. Want we hebben vanavond een hele prachtige zanger in dit genre gehoord, namelijk Georg Teppenveld. En er zijn nog meer levende zangers die u nu kunt gaan beluisteren. Zoals bijvoorbeeld de Duitser René Pape en de Koreaan Kwang Soo-joon. Allebei zeer schitterende, zingende bassen. Dit gezegd hebben, dan gaan we toch nog even naar een dode. En dat is Nikolaj Jaurov. Een prachtige, ook weer een schitterende stem. Bulgaar van geboorte, studeerde in de conservatorium van Sofia en later in Moskou. En hij bouwde vanaf de jaren 50 een prachtige internationale carrière op en trad, net als al die anderen, ook op in de grootste operahuizen zoals La Scala, Metropolitan Opera, de Wiener Staatsoper en de Royal Opera House Covent Garden. Hij heeft misschien wel de donkerste stem van allemaal. Ik weet niet of het de grootste is, want ik heb hem nooit live gehoord. Maar het is een prachtige kleur. En die zong natuurlijk ook weer al diezelfde rollen. Boris Godunov, Philips II, Mephistofele en Zakaria Nabokko. En ik ben bijzonder gesteld op een stuk uit Aljeko van Rachmaninov. Hij was gehuurd met de beroemde sopraan Mirella Freni, met wie hij ook vaak optrad. En misschien is dat wel de reden dat hij niet in de Verenigde Staten is overleden, maar in Modena. We gaan luisteren naar een aria uit Macbeth, gezongen door Banco. En de aria heet Come dal ciel precipita. En in deze scène overdenkt Banco de voorspellingen van de heksen. Die hebben namelijk voorspeld dat Macbeth koning zal worden, maar ook dat Banco's nakomelingen ooit over Schotland zullen heersen. Banco vermoedt dat Macbeth zijn macht door misdaden heeft verkregen en voelt dat er gevaar dreigt. De aria heeft een hele donkere, plechtige sfeer en laat Banco's nobele karakter zien. Terwijl hij nadenkt over het lot en de toekomst van zijn familie, klinkt ook een voorgevoel van zijn naderende dood door. Want kort na deze scène wordt hij op bevel van Macbeth vermoord.

Ja, en behalve de schitterende bas Nikolai Gjaurov kreeg u ook nog de Ambrosian Opera Singers en het London Symphony Orchestra onder leiding van Claudia Abbado in deze aria uit Macbeth. Come dal cielo precipita van Banquo. En daarmee hebben wij het officiële gedeelte van dit programma afgesloten. En dit was ook officieel de laatste opera live van dit seizoen. Vanaf volgende week is het telkens op zaterdagavond het programma Het Zomeravondconcert, maar dan is er ook gewoon elke zaterdag opera. En zo klinkt volgende week Lucia di Lammermoor van Gaetano Donizetti. Dat is gisteravond opgenomen in La Scala in Milaan met Rosa Viola als Lucia en Speranza Scapucci op de bok. Na 11 uur klinkt hier Vrije Geluiden met Annemaatje Lemerijs. Maar voor het zover is, luistert u eerst nog naar Cesare Siepi, die nog een andere hobby had. En het is namelijk het zingen van liedjes van Cole Porter. En we gaan straks luisteren naar Night and Day. En dat zingt hij met de Roland Shaw Orchestra. Maar niet voordat ik u heb gezegd dat de techniek, de samenstelling en de regie in handen was van Bas Hagemeijer. Mijn naam is Mark Pantus. En ik wens u nog een heel fijne nacht.

Ja, en voor het geval u denkt, waar ben ik nou in terechtgekomen? Is dit niet Opera Live? Ja, dit was Opera Live. Maar u hoorde een andere kant van de prachtige zanger Cesare Siepi in het lied Night and Day van Cole Porter. En daar klonk ook nog de Roland Shaw Orchestra. En nu is het dan echt tijd om af te sluiten. Na 11 uur is hier Vrije Geluiden met Annemaatje Lemerijs. En ik wens u nu echt een hele fijne nacht.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Ik moest de auto aan de kant zetten omdat ik het zo wonderschoon vond. En ik wilde weten wat het was.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenden.
3: Toen dacht ik, ja, dit is het. Dit is het.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
3: Oh, dat is zo'n bijzonder man. Ja, wie is die man?
1: Deze week is mijn gast, muzikant, performer, componist Guy Corneille.
0: Panorama Zondag, morgenavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
4: Ster. Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
5: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Schunk Museum Heerlen. Schunk.nl.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
11: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI. De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid. In alle provincies geldt nu code oranje tot 4 uur vannacht. Bij het onweer is kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel en tussen Gouda en Zoetermeer-Oost rijden tot 12:45 geen treinen. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde president- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen social media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe geen enkel effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Nora van der Bij hebben een ongeboren zoontje verloren. Dat vertellen ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudige international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-out fase tegen Marokko. Max Verstappen is gecrashed tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. Verstappen leek mee te doen om de pole position, maar crashte in de op één na laatste bocht. George Russell noteerde de snelste tijd, daarna volgden Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Het weer vannacht en vanavond dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken die buien weer weg naar Duitsland, koelt het af naar 20 tot 23 graden. En morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het wordt dan 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
4: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
5: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
9: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
10: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
11: NPO Klassiek. VPRO. Vrije geluiden met Melchior Huurdeman.
12: Goedenavond. Dit weekend vervang ik even onze vaste kracht Annemaatje Lemerijs. Maar wees gerust, volgende week zit ze weer op haar plek. Ik ga jullie verblijden, althans dat hoop ik, met een uur pianomuziek. En morgenavond wil ik dat ook graag doen. Er is genoeg voorhanden, maar ik heb mezelf wel een kader gegeven. Ik ga muziek draaien van Nederlandse pianisten, uit heden en verleden. Zij die ons muzieklandschap door de eeuwen heen rijk hebben gekleurd. En om er even in te komen, dit is Hannes Minnaar.

Dat was het tweede deel uit de sonatine van Maurice Ravel, gespeeld door Hannes Minnaar. En bij hem kom ik later nog terug. Via vrienden kreeg ik deze week een foto doorgestuurd via de app. Met daarop een diep bruine vleugel, met fraai gedraaide poten en ik schat een lengte van dik 2 meter. Onder de foto stond geschreven: "Het schijnt een eraar te zijn, uit 1866. Daar gaat het hart van een pianoliefhebber behoorlijk sneller van kloppen. En je hoofd raakt helemaal hout door de botel als de eraar ook nog in een bijna verlaten landhuis staat, ergens in Frankrijk. En dat brengt me via een kleine omweg bij pianist en componist Cor de Groot. Hij werd geboren in Amsterdam. Hij studeerde piano bij Egbert Veen en Oevert Schulz en compositie en directie bij Sam Dresden. In 1932 studeerde hij cum laude af, waarbij hij een pianoconcert speelde dat hij zelf had geschreven. En dat gebeurde in die tijd wel vaker. Zijn carrière ontwikkelde zich in een on-Nederlandse sneltreinvaart, met als gevolg dat hij al op zijn 40ste een internationale reputatie had bereikt die aan de alle grote concertzalen met daar de bijbehorende orkesten en dirigenten. Carnegie Hall, Royal Albert Hall, de Muziekverein in Wenen. Zijn opnames worden vaak beschouwd als muzikale schatten. Eén opname in het bijzonder wil ik er even uitpikken. De dubbel cd met de mazurka's van Chopin. Dat is zo'n schat. Als iemand de Poolse dans voelde, was het wel Cor de Groot. Hij speelde stukken op een pleyel uit 1847, een evenknie van het merk Erard. Hier is Cor de Groot en dans rustig mee met deze twee mazurka's van Frédéric Chopin.

Korengroot met twee mazurka's van Chopin, gespeeld op een pleyelvleugel uit 1847. In 1959 ontwikkelde Korengroot een zenuwaandoening in zijn rechterhand. Maar hij ging stug door en concentreerde zich op het repertoire voor de linkerhand. En zo bewerkte hij meer dan 80 stukken voor de linkerhand. Geleidelijk kreeg hij overigens de kracht in zijn rechterhand weer terug. Maar hij werd ook muziekregisseur bij de Nederlandse Omroepstichting en zette zich in voor de hedendaagse Nederlandse muziek. En die schreef hij zelf dus ook. Ik heb hier een box voor me van pianist Jacob Bogaert. The Art of Dutch Keyboard Music. Die werd uitgegeven in 2015. En de 8 cd's bestrijken een reeks compositie voor piano door de eeuwen heen van Zweelink tot Schat. De 20ste eeuw krijgt het grootste aandeel en Bogaert heeft bijna helemaal gekozen voor werken die niet eerder waren opgenomen. Nou goed, Korengroot was dus ook componist en daarom leek het me wel gepast om ook een werk van zijn hand te laten horen. Hier dus uitgevoerd door Jacob Bogaert. Ik draai hommage aan Albéniz, de Spaanse componist, die de Groot in 1985 aan Jacob Bogaert opdroeg.

Dat was Jacob Bogaert met hommage aan Albéniz. Ik zie op de klok dat ik mijn praatjes iets korter moet maken, want ik wil zoveel mogelijk pianisten laten horen. Er zit ook verder geen lijn in. Ik heb hier een stapel cd's liggen en ik pak gewoon wat voor me ligt. In 1993 kwamen deze cd's binnen per post bij de redactie van Reiziger in Muziek. De preludes van Alexander Scriabin. Ik draai ze nog steeds. De pianist is naam Paul Komen, ooit leerling van Jan Wijn aan het Amsterdamse Conservatorium, waar hij cum laude afstudeerde. Ik herinner me ook nog een reeks die Paul gaf in het concertgebouw met alle Beethoven-sonaten. Dat was een hele belevenis. Hij is ook lange tijd verbonden als hoofdvakdocent piano en docent kamermuziek aan het Prins Klaus Conservatorium in Groningen en is artistiek leider van het Aurora Festival. Hier speelt Paul vier preludes, opus 22 van de Rus Alexander Scriabin.

En dan kom ik bij de volgende pianist. Volgens sommigen een outsider, maar als ik aan Robert Nasveld denk, zie ik een buitengewoon getalenteerde componist en muzikus. En een dierbare collega die werkte als programmamaker bij de NTR tot 2022. Pianist, componist Robert Nasveld werd geboren in 1955 in Utrecht en studeerde ook aan het Utrechtse Conservatorium. Als pianist specialiseerde hij zich in de 20e eeuwse muziek. En hij scoorde hoog met zijn vertolkingen van de pianomuziek van George Crumb. Ralf Degens van Trouw schreef over deze dubbel CD: de Nederlandse pianist Robert Nasveld, die een fervent bewonderaar van Crumb is, laat dat duidelijk horen op deze dubbel CD. Nasveld heeft behalve een fijn oor voor subtiele klanknuances ook dat fingerspitzengevoel dat onmisbaar is bij het handcontact met de snaren. In de Gnomic Variations worden op het punt van gelijktijdig spelen op toetsen en snaren de hoogste eisen gesteld. Dat is overigens niet te horen aan de schijnbaar moeiteloze uitvoering door Nasveld. Luister mee naar de Gnomic Variations Part 1 van de Amerikaanse componist George Crumb, uitgevoerd door Robert Nasveld.

Robert Nasveld met de Gnomic Variations van George Crumb. En dan pak ik weer even de cd's van Jacob Bogaert erbij. The Art of Dutch Keyboard Music. En dan laat ik een stuk horen van de componist Robert Nasveld. Gespeeld door Jacob Bogaert. En uit Three Pieces for Piano speelt hij Rent a Dance.

agenda zo bekijk, geeft hij veel orgelconcerten. Bijvoorbeeld morgenmiddag om 3:30 in Zutphen in de Walburgiskerk. Van Hannes Minnaars cd Nox uit 2020 wil ik graag een gedeelte draaien uit Gaspard de la Nuit van de Franse componist Maurice Ravel. Le Gibet, en dat is gebaseerd op een duister gedicht van Alois Bertrand. Het is een macaber statisch stuk over een desolate woestijn en een lijk dat aan een galg in de wind zwaait. Een onheilspellende herhalende noot, en dat is een bes, echoot door het hele stuk als een klok.

Jacob Bogaert speelde Rent a Dance van componist Robert Nasveld. Het was niet met opzet, maar ik bedenk me nu dat zowel Cor de Groot als Jacob Bogaert als Robert Nasveld naast een carrière als pianist en componist alle drie werkzaam zijn geweest bij de Omroep. Je hoorde hem al aan het begin van dit programma, Hannes Minnaar. Een ongekend talent. Hij werd internationaal bekend door zijn tweede prijs op het Concours de Genève in 2008 en de derde prijs van het Koningin Elisabeth Concours in 2010. En in 2012 won hij een Edison voor zijn debuut-cd met Rachmaninoff en Ravel. En in 2016 ontving hij ook nog de Nederlandse Muziekprijs. Naast zijn pianostudie bij Jan Wijn studeerde hij ook orgel bij Jacques van Oortmessen. En als ik zijn

Hannes Minnaar met Le Gibet van Maurice Ravel. En tot slot van deze avond wil ik heel graag nog even bij Hannes Minnaar blijven. Want hij maakt ook onderdeel uit van het succesvolle Van Baarle trio. Samen met violist Maria Milstein en cellist Gideon Den Herder. En ik blijf ook nog even bij Ravel, want iets na Ravel draaien blijft altijd lastig. Na algehele perfectie, wat kun je dan nog draaien? Luister naar het Van Baarle trio met Ravels pianotrio. Tot morgen en rustige nacht.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, de special van klavecimbal tot concertvleugel. Pianisten Andrea Vasi en Rembrandt Frerichs duiken samen met Cecile Huyne in de geschiedenis van de toetsinstrumenten. Van klavecimbal tot concertvleugel. Morgen vanaf 4:30 in Discotabel, hier op NPO Klassiek.
1: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van zondag 28 juni. Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. En ook kans op grote hagelstenen, soms tot wel 5 centimeter. De meeste buien die zijn nu in het noorden en het westen van het land. Daar zijn ook weer uitzonderlijk veel ontladingen te zien. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niet bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder gisteren konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. En Max Verstappen had zijn crash in de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk niet kunnen voorkomen, dat zegt de teambaas van Red Bull. Verstappen verloor de controle over zijn Formule 1-auto en belandde in de banden. Volgens de teambaas had de coureur geen kans meer om de auto te houden en was er sprake van een probleem met de aerodynamica. Het team biedt Verstappen excuses aan, maar ondanks de crash start Verstappen vandaag als vijfde. Het weer nog, te trekken de stevige regen- en onweersbuien over. Het koelt af naar 20 tot 23 graden. Overdag wolken en zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.